0: Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

stemmen op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk.

0: in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: So don't call me up.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. En rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
0: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Kleine moedertje stond bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw, aanstond scheef van doen gehoor. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo? Bam? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo.

jongen, zegt ze teder, ik heb maandenlang gespaard. Het was me om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan moeder, nog 4 jaar dan is het om. Oudje lief, wat zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo? Bandoen? Ja moeder, hier ben ik. Dag lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo.

Steens moeder zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief Tabé, Tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert zo.

0: Hallo? Bandel?
1: Ja, moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik.
0: Hallo, hallo?

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan ver.

En als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan...

0: heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein. Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. En de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.

0: En we zullen het nooit, nooit vergeten.
1: All right, fellas. I want to tell you about my main girl.

0: Dit is Radio A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Dank voor het luisteren. Mooi dat je erbij was vanochtend. We zijn er morgenochtend gewoon weer. Heel graag. Tot dan.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje
4: naar gisteren? Radio A.N. Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 9 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Koninger ging het om tientallen baby's.
7: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen en die zijn al bij Singaporese ouders.
6: De 19 verdachten kregen celstraf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod.

0: Wat op die brug worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
1: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
0: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: plaat werd in 1968 voor het eerst uitgebracht. Toen als een B-kant van de single Waterdrager. En 5 jaar later werd hij opnieuw uitgebracht. En toen als een A-kant en werd het niet. Als de rook om je hoofd is verdwenen, dat van Boudewijn de Groot.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze dinsdag, de 21ste juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Leo Moorman die zit vandaag in ons terugblik op de Drentse Doezend. En ook vandaag zitten de Amazing Stroopwafels in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je de Nits met In the Dutch Mountains. Maar eerst kik eens aan met Goed

0: Mountains.
1: Inmiddels toch uitgegroeid tot een Nederlandse klassieker, deze van de Nits met In the Dutch Mountains.
2: De Drentse Duizend.
3: Bij Radio Drenthe.
1: De Drentse Duizend. Even een tijd voor een terugblik. En natuurlijk ook iedere zaterdag tussen 12 en 2 hoor je natuurlijk het beste uit de Drentse Duizend. En we zijn hier op de achtergrond alweer bezig met de voorbereidingen voor de editie 2026. Duurt nog eventjes, maar de stemweek die zit natuurlijk ergens eraan te komen. Dus de voorbereidingen die zijn alweer in volle gang. Nou, vandaag ook weer even een terugblik. En de hele vakantieperiode doen we dat in het kader van de Trekkertocht, maar ook over Drenthe, boeren, dorpen, dreugenworst. En ook in lekkere zomerse sferen. En de leukste muziek die voorbij komt. Wat te denken voor deze. Hier

0: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Meijer, designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen is gisteravond overvallen. De politie is op zoek naar 2 verdachten, maar heeft nog niemand opgepakt. Voetbalvereniging HZVV uit Hogeveen stopt met het schenken van Ranja en thee in rust. Plastic bekertjes zijn officieel verboden en HZVV ziet geen mogelijkheid om op een andere manier Ranja en thee te verschaffen. En het eerste kraamhotel van Drenthe is een feit. In Emmen kunnen moeders met een kind vanaf nu terecht in een hotel in plaats van naar huis. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in ons app. Rita Spandenburg dan met het weer.
3: Er is vandaag veel zonneschijn. Wel wordt de blauwe lucht ook enige tijd afgewisseld met afgeplatte stapelwolken. De wind is uit noordwest.

0: net als de komende dagen. En de wind is vandaag zwak tot matig. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 tot 23 graden.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.

Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En dat doen we de hele week met die amazing stroopwafels. En waarom ook niet? Natuurlijk ook, het is de week nog van de Tour de France. En wat is bijvoorbeeld ook een radio Tour de France zonder die amazing stroopwafels? Ik heb trouwens even gekeken op de website van de band, maar ze treden nog best wel regelmatig op. Wel een beetje meer in het westen van het land, maar desalniettemin. Vandaag is ook weer een nummer van hun, hun mooie oeuvre hier op Radio Drenthe. Het leven is een feest, jazeker.

0: natuurlijk uit de film. Een brief voor de koning was het Jan Smit. En stilte voor de storm.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Over stilte in de storm of stilte voor de storm gesproken. Het is dag 2 voor Harm. In dit geval gisteren van Duinenveen naar Exlo. En vandaag Exlo naar Orvelte. Ik zag inmiddels ook op de beelden die hier binnenkomen dat de trekker en de kar inmiddels de stal weer verlaten hebben. Harm, goedemorgen.
3: Ja, letterlijk bijna, Wim. Want we hebben hier vannacht overnacht in het hippie centrum in Exlo. Maak de peren, zeg maar. Je hebt mooi in de grote bak staan vannacht. En ja, we hebben het met wakker schud vanmorgen. Even kijken of alle sappies nog in orde waren. Jullie koelvloeistof, dat allemaal weer klaar. Diesel zit er nog in. Dus we gaan vandaag een prachtige route erin. We gaan inderdaad van Exlo en dan gaan we zo via Isegroen. We steken de 34 over en dan gaan we via de Kiel Schondert. En dan Schondert Wispenbrug langs het Oranjekanaal op Arvelda. Hmm. Mooie route liep mee.
0: Ja, dat dacht ik. Nou, en hij rukt de stal natuurlijk al. Het eind van de week is hij weer in Sleen, hè?
3: Daar is hij weer in Sleen, ja. Waardoor, daar komen we voort.
0: Ja.
3: En ja, we maakten een mooie rondrit nog. We gaan zo via Arvelda, Oren en Baling, Aalden. En dan op vrijdag weer op Sleen.
0: Ja. Kom inmiddels trouwens ook wel een paar mooie tipjes binnen. Hier ook via de app. 0492-33-1188. En volgens mij in Schoonhoord waar je dan bent, daar kun je nog wel redelijk van maken. Met een paar leuke tipjes. Ik zag iets met de shoelbak voorbij komen. Ja. Er bent nog wat ding waar aan het bouwen wordt. Dus. En als mensen nog tips hebben, die kunnen ze altijd doorgeven natuurlijk, hè?
3: Jazeker, gewoon doorgeven. Of ja, Amiba, gooi maar aan de weg staan. IOC, en zwaai maar even. Er komt met alle liefde even aan of even binnen. Of, ja, er is helemaal geen diepgaande gesprekken geweest. We hebben gisteren ook een paar keer mensen gewoon die lekker in de tuin aan de gang waren. Of een paar mensen die stonden te vissen en we staan te proten. Het ben ook die spontane ontmoeting vinden we ook hartstikke leuk. Dus gewoon aanmelden en dan gooi maar aan de weg staan. En dan wenkoes maar. En dan stappen we even. Het ook goed las.
0: Hartstikke goed.
3: En ze ziet er wel aankomen.
0: Mooi zo. Ergens tussen Exlo en Orvelte dus.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Hey Tess.
6: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Yo. Heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager school...

0: advies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord 4,5 miljoen euro voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen.
9: Crisis.
8: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: 40, dat met Maybe Tomorrow. En wie dan van de UB40's, dat weet ik niet meer precies. Want er zijn er twee inmiddels. Dus volgens mij de broertjes Campbell die zijn uit elkaar. Ali heet je volgens mij nog een andere. En ze hebben allebei een UB40 gehouden. Dus heel verwarrend allemaal. Sebastian, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. Hey, hoe was jouw ochtend vanochtend?
1: Hectisch.
0: Hectisch.
1: Ja, allemaal een tientje of tombola natuurlijk. Spelen we weer. En we hebben hier een nieuw telefoonsysteem. En daar moest ik nog even aan wennen.
0: Nou, jij bent niet de enige die dat moet wennen, hoor. Kijk, normaal gesproken inderdaad heb je een toestel met knopjes en erop. En dit is nu allemaal digitaal. Gegaan en wij moeten mee in de vaart der volkeren. Dat snap ik allemaal best wel. Alleen, op bepaalde leeftijd, en jij bent nog wat jonger dan ik natuurlijk ben, maar is het, veranderingen zijn soms moeilijk om mee om te gaan.
1: Ja. Maar ik zeg wel, we hebben een nieuw telefoonsysteem.
0: Ja.
1: Maar wat hier dus niet meer staat, is de telefoon.
0: Is de telefoon. Ik wil zo'n fysiek ding voor mij.
1: Ja, ik ook. Vind ik ook wel lekker.
0: Vind ik veel fijner. Ja, goed. Maar desalniettemin, de lijnen die gaan straks wel open. Dus daar doen we echt niet moeilijk over. En inmiddels ook, ik had gisterochtend toen ik hier kwam, had ik eventjes wat cadeautjes hier op de tafel neergezet. En in de camera staat nu thuis, dus ik kan alles vertellen. En toen kwamen de mensen van de marketing vanochtend van, wie heeft dat gedaan? Ja, daar heb ik niet van doorgeleerd. Dus,
1: nee, jij was ook, ik wil niet zeggen, nou, oké.
0: Okay. Ja. Enigszins, maar het is echt prachtig mooi geëtaleerd nu op dit moment. En ook zelfs de slippers, die zijn in volle glorie te bewonderen.
1: Ik geloof dat nu werkelijk alles wat maar te winnen valt op tafel gelegd is, ja.
0: Ja, behalve helikopter, die past er niet in. Maar verder ging het dan goed. Het hobbelpaard die staat natuurlijk ook weer helemaal klaar. Je weet wel. Gisteren heeft het oproepje gedaan van het beestje moet nog een naam hebben. Het was altijd Joris of Bart, het hobbelpaard volgens mij. Maar we dachten, het moet er maar een keer een merrie zijn, toch? Of niet?
1: Ja, dat mag. Misschien dat iemand een leuke naam kan verzinnen.
0: Ja.
1: We staan altijd open voor tips.
0: Ja, daarom. Joris kwam gisteren binnen via de mail Floris. Maar het kan ook heel goed een merrie zijn. Waarom moet het altijd een man zijn? Een neutrale naam mag ook, hè?
1: Nou ja, dan maak je wel weer heel... Alles mag.
0: Goed zo, boy. Hey, de vraag die we gesteld hebben, de Insta-vraag natuurlijk... die is niet zo heel erg lastig vandaag, zie ik hier. In welke plaats, jawel, staat het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn? Kom maar door op 0592-33-1188. Waar staat het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn? Kijk.

0: door iemand anders. Maar dit was het enige echte origineel over Radio Drenthe. De Detroit Emeralds en dat met de Feel the Needs. Drenthe op tombola. Het is kort over 10. Wij gaan ons spel spelen. Ik heb aan de telefoon Els Klok. Els, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Ben.
0: Hey, goedemorgen, hoe is het?
1: Ja, best, man.
0: Ja.
1: Het is mooi weer in Drenthe. Dus je bent mooi met projecten bezig.
0: Oh, ja,
1: waar
0: ja,
1: iedereen maar... ervan kan gaan. Ja,
0: je belde op inderdaad. En Sebastian zei, ik heb iemand, dat is Els Klok. Ik denk, oh ja, maar die heb ik wel eens aan de telefoon. Maar niet van spelletje, maar wel eens voor andere dingen. Want je bent nog eens wat druk daar in Twingel, of niet?
1: Nou, ja. We zijn wat aan het afbouwen, hè.
0: Ja,
1: we zijn wat aan het afbouwen.
0: En waarom dan?
1: Ja, maar vanwege de leeftijd, mijn jongen.
0: Ja?
1: Laat de jonge lui maar eens opstaan.
0: Maar wil ze dat ook, die jonge lui?
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar daarom geven wij niet op, hè?
0: Nee, dat snap ik, maar ik ben zelf...

0: alles wel actief is in Westerbork en omgeving. En dan waren ook meer de wat oudere mensen die al niet meer zo in het arbeidsproces zaten, die dat ding deden. Maar daar hebben ze toch ook wel een paar jonge luiven die daar de kar een beetje gaan trekken. Dat moet bij jullie toch ook mensen te enthousiasmeren wezen?
1: Nou, zeer zeker. Zeer zeker. Kijk, bij de oorzaak kijk natuurlijk dan al ontiegelijk vulle vrijwilligers die daar zijn. En dan met ook jonge lui.
0: Ja.
1: Maar andere dingen, daar valt wel iets in.
0: Okay.
1: We zijn nu met een project bezig, de Conference of the Birds. Ik weet niet of je dat kent, de vergadering van de vogels.
0: Ja.
1: Dat is echt een prachtig mooi project. Zondagmorgen om 11:30 bij de Schaapskooi in Lee. Lezen wij door het verhaal weer en komt de dichters.
0: Ja.
1: En dan volgende week zaterdag, dat is 1 augustus. Dan houden we vanaf 6 uur soms tot 1 uur of 9 soms. Dan kan iedereen naar de brink komen. Ja. Nou, dan houden we door een programma ook allemaal met die vergadering van de vogels.
0: Ja. Je zit daar stil met elkaar, dus...
1: Nee, zeker niet, Jan. Ja. Wengel met een reubliem, hè?
0: Kijk, hartstikke goed. Hé, maar we melden weer voor heel andere dingen, namelijk. Want wij waren bezig met spellen hier, volgens mij, te doen, of niet?
1: Ja, joh, nou, dat ook maar doen.
0: Ja, dat dacht ik, ja. Hé, de vraag was, in welke plaats stond het gemeentehuis van de gemeente Burger-Odoorn? Wat dacht jij toen?
1: Ja, en Ans schrijft als antwoord Exlo.
0: Hopsakee. Nou, op. De kassa, oftewel ring-ting-ting.
1: Ik.
0: 10 euro mag ik overmaken. Wat is het nummer?
1: Of ik denk,
0: zeg. Je gaat toch wat anders doen in dit geval.
1: dat is toch veel mooier voor de spelletje.
0: Ja, dat is ook zo. Hartstikke goed.
1: Ja, hey,
0: en onze Sebastian die zit inmiddels druk bij het apparaat. Ik. En die zit al te popen van ongeduld om daar een muntje in te gooien.
2: Ik kan niet wachten, Wim.
1: Nou,
0: nee,
1: doe maar.
0: Echt niet, hè. Nou, dat digiet aan. Let maar op wat hier niet gebeurt.
1: Jo.
0: Vanmorgen was de tweede keer dat ik deed. En ik heb wel eens Marita aan dat ding zien trekken en dan hangen en wurgen. Maar dit klinkt hartstikke goed.
2: Oh, ja, dat klinkt goed, hè?
1: Oh.
0: Dikke nudder.
2: Is er iets waar je op hoopt, Ans?
1: Nee joh. Ik vind alles goed. Ik vind het prachtig mooi dat ik het hier met Wim klas heb. En met Oe klas heb.
0: Dat is je prijs al.
2: Oh, dat vind je leuk om te horen.
1: Nou, dat is mijn prijs. Dat maakt mijn dag toch goed. Dat maakt mijn dag toch goed. Ja, plus zo mooi in Grannings en Weeproot mooi in Drens.
0: Ja, super toch?
1: Ja.
0: Nou, Sebastian, hol ons niet langer in spanning.
1: Kijk maar eens, joh.
2: Ja. Hans, jij gaat er vandoor met de tuinslanghaspel.
0: Oeh, bliksem.
1: Dat is niet
0: waar,
1: hoor. Daar kan ik mijn man ook nog niet mee. Ja. Top.
0: Ik heb dat ding hier zien staan. Nee. En ik moet zeggen, ik heb er zelf ook thuis heen. En ik heb er enorm veel plezier van.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik hoop dat mijn man er ook plezier van heeft. Ik denk niet dat ik te veel mee doe, maar ik kan hem toch aan hem geven.
0: Ja,
1: dat is
0: zeker.
1: Helemaal geweldig.
0: Ach, nou.
1: En die dag weer goed, ja.
0: En laat die plant maar lekker gruiden door. Dan komt er allemaal dikke nether. Mooi
1: wel berekend.
0: Ja, goed.
1: Ja?
0: Blijf nog even met de
1: fijne dag nog.
0: En voor alle gegevens, dan gewoon die noteren en zet ze een beetje op daar, hè, in Twingo.
1: Dat gaan we zeker doen, Wim.
0: Mooi zo. Oké, fijne dag.
1: Fijne dag nog, hè.
0: Yo. En dit is Phil Collins op Radio Ritten. En Studio.

Glenberry. En dat met 1, 2, 3 hier op Radio Drenthe. Straks natuurlijk Sebastian met het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Eternal samen met BB Winans. I wanna be the only one.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: En het is 1 minuut over half 11. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen was gisteravond een gewapende overval. Dat gebeurde rond 10:15. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit vandoor gegaan.

0: Maar wat die buit is, is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten. Voor zover we weten is er nog niemand aangehouden. Voetbalvereniging HZVV uit Hoogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
1: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
0: In de praktijk werd er nauwelijks gehandhaafd op het verbod, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar en daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Het eerste kraamhotel van Drenthe is een feit. In Emmen kunnen moeders met hun kind vanaf nu terecht in een hotel in plaats van dat ze naar huis gaan. Kraamzorg in Drenthe staat al een tijdje onder druk omdat er te weinig kraamverzorgenden zijn. In het hotel zitten de moeders op 1 locatie, waardoor de verzorgenden minder hoeven te reizen en zo tijd kunnen besparen. En agenten hebben vrijdagnacht een Schotse hooglander doodgeschoten op de N33 tussen Assen en Gieten. Het rund was losgebroken. Nadat meerdere pogingen om het dier veilig van de weg te krijgen mislukte, besloot de politie het dier te doden. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Dankjewel, Sebastian. Greta Spandenburg dan met het weer.
3: Er is vandaag veel zonneschijn. Wel wordt de blauwe lucht ook enige tijd afgewisseld met afgeplatte stapelwolken. De wind is uit noordwest, net als de komende dagen. En de wind is vandaag zwak tot matig. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 tot 23 graden.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: leuk dansje, deze jongens van Racy. En dat met Lay Your Love On Me.
1: Wie keuvelt hier?
0: Nou, inmiddels is Harbe lekker onderweg. Er komen mooie beelden binnen van het mooie Drentse land, waar hij weer met zijn trekker en wagen over de wegen gaat. Vandaag van Exlo richting Olfde. Ik zie net een tegenligger aankomen.
2: Ja,
0: dan moet je echt
2: even dat die de sloot in reed.
0: Ja, het ging allemaal goed, gelukkig. Dus het zal maar gebeuren dat het live in beeld dat er iets niet goed gaat.
2: Wegmisbruikers.
0: Ja, zoiets. Ja. Nou ja, in ieder geval hebben we altijd nog bewijsmateriaal. Dan. Ja. Dat scheelt dan weer, ja. Hey, we straks natuurlijk nemen we even contact op, want hij zal straks ongetwijfeld weer iemand of iets tegenkomen. En je kunt natuurlijk ook altijd zelf je tipjes doorgeven. Die komen ook al leuk binnen. 0592-33-1188. En als je een appje stuurt, dan sturen we die zo door naar de mensen die daar voor ons onderweg zijn. Hey, Sebastian, we gaan toch even het nieuws bespreken. Nog iets over voetbal, maar ik zat gisteravond thuis op de bank. Ik keek een film of zo, Netflix. En dan kreeg ik allemaal weer appjes van mijn vriendin met allemaal namen erbij. Met die doet dit en die doet dat. Ik denk, waar kijk ze? Oh ja, BNB Vol Liefde is er weer op.
2: Ach.
0: Ik zie aan jouw reactie dat jij niet hebt gekeken.
2: Nee, ik heb niet gekeken. Ja, goed. Wat wil je erover kwijt, Wim?
0: Nou, ik twijfel, moet ik dan ook gaan kijken, ja of nee?
2: Oh.
0: En misschien dat ik de uren moet declareren of zo, want ik doe het dan voor mijn werk, hè? Dat is dan,
2: ja, daar kun je het erover hebben later.
0: Kan ik het erover hebben later. Ja, ik moest even kijken, want ik moet het erover hebben nu. Maar er gebeuren weer allerlei rare dingen. Caroline, volgens mij, die heeft het erover het gebit van Ari, maar die laat daar honden wel de borden schoonlikken. En dat soort zaken meer. En dan ben ik ook wel weer nieuwsgierig naar Fred Bonaire bijvoorbeeld, die dat soort dingen doet. Die heeft een heel ritueel gemaakt om afscheid te nemen van zijn vrijgezellenbestaan. Dan denk ik van, je weet helemaal niet of er iemand tussen zit.
2: Wat voor ritueel is dat dan?
0: Dat weet ik niet, dus dat heb ik dus niet gekeken. Dus.
2: Ja, misschien neemt hij het er nog even van.
0: In dat geval, ja. Kijk, en hij heeft al gezegd dat de laatste twee vrouwen om hem strijden. Dan denk ik van, ja, zo werkt het volgens mij niet. Maar een polyamoureuze constructie ziet meneer ook wel zitten. Ja, en toen ging de wekker.
2: En je krijgt bijna het gevoel dat ze zorgvuldig gekast zijn, die mensen.
0: Het is allemaal voor het grootste gedeelte. En ja, dat zou geen verrassing zijn, maar het is gewoon in scène gezet natuurlijk.
2: Natuurlijk.
0: Dat is toch altijd zo.
2: Maar we hadden natuurlijk een paar jaar geleden, toen keek ik wel, ik moet het eerlijk toegeven.
0: Mm-hmm.
2: Was er Malgosia,
0: ja.
2: Ken je die nog?
0: Jazeker.
2: En natuurlijk nu de serie die te zien is op televisie over de familie Hanseler.
0: Oh ja, klopt. Met moeder en zoon.
2: Ja.
0: In die wintersportplaats, hè? Ja.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Ik weet er niet alles van, maar ik zag het voorbij komen op televisie.
0: Ja.
2: Dat stemt vrij droevig.
0: Dat stemt vrij droevig, hè?
2: Ja.
0: Ik moet wel zeggen, als ik Seppe ben en ik zie haar in beeld voorbij komen, dan gaan mijn duim in één keer rare dingen doen. En die wil naar het volgende kanaal.
2: Ja, maar we kennen haar natuurlijk niet. Misschien is ze wel een hele aardige vrouw.
0: Misschien wel.
2: Alleen ze komt er niet zo sympathiek uit.
0: Nee. Dat dacht ik ook niet. En het zou je schoonmoeder zijn, in dit geval. Ja, toch?
2: Ja.
0: Goed. Hey, ander nieuws. Toch nog even een klein beetje over het voetbal. En dat vind ik wel best wel een bijzonder bericht. Heel kort eventjes. Maar er is iemand niet bij de finale geweest. En die man is wel de vicevoorzitter van de FIFA. Namelijk de UEFA-baas Seferin. Wat zegt dit eigenlijk?
2: Nou, dat hij een beetje klaar met de FIFA is.
0: Ja.
2: Dat in ieder geval.
0: Maar hij is de vicevoorzitter van de FIFA. Al dan niet, want dat hoort dan bij zijn functie, omdat hij de UEFA-baas is. Ja. En je bent vervolgens niet bij de finale van het grootste spektakel op aarde. Tenminste, zoals ze dat zelf dan ook zeggen. Dat vind ik wel een signaal wat je dan afgeeft.
2: Ja, dat is een beetje. Ja, we moeten dat een beetje zien als zo'n diplomatiek statement, weet je wel. Dat als je dan

0: ergens niet heen gaat, dan is dat best wel, ja, eigenlijk schoffeert hij daarmee de FIFA een beetje.
1: Ja.
0: Maar volgens mij, Severin, zijn blazoen is zelf ook niet ontzettend schoon.
1: Nee, hè?
0: Want hij wilde toen een paar jaar geleden die Super League gaan oprichten.
1: Oh ja, zwaar ook.
0: En daar had hij helemaal niet over gecommuniceerd met de andere clubs. Dus ja, als de UEFA ergens geld kan verdienen, doen ze het ook.
1: Doen ze het net zo goed. Ja, goed. Hey, maar hij was dus niet bij die finale. Wat ik trouwens ook wel grappig vond, is dat de president van Argentinië was ook niet heen. En dat was uit bijgeloof, hè?
0: Oké. Okay.
1: Heb je dat meegekregen?
0: Ik wist wel dat hij er niet was, maar
1: ja, klopt. Er was een bijgeloof, omdat er ooit was een president van Argentinië bij een finale geweest. En daar hadden ze verloren. En sinds die tijd gaat er geen president meer heen. En sterker nog, zijn bijgeloof is ook zo dat hij dan een bepaald leren jasje aan heeft.
0: Okay.
1: Tijdens de wedstrijden van Argentinië.
0: Maar wat moet hij nu dan gaan doen? Want ze hebben niet gewonnen.
1: Ik heb geen idee.
0: Maar Argentinië haalt de finale toch niet over 4 jaar? Want Messi is dan gestopt.
1: Ja, Messi is gestopt. Ja. En ik vind uiteindelijk ook dat er moet een paar ook levenslang geschorst worden. Maar dat
0: Argentinië?
1: Ja.
0: Is dat meneer El Paredes toevallig?
1: Nou, ik las wel, daar moeten we het toch even over hebben. Want hij zou een rode kaart gekregen hebben. Dat schijnt dus niet zo te zijn.
0: Oké. Okay.
1: Geen rode kaart. Er wordt wel een onderzoek naar ingesteld naar zijn misdragingen. Want ik zie die filmpjes voorbij komen, maar daar lusten de honden toch geen brood van.
0: Nee, maar ik vind ook dat dan is het wel de rol van de scheidsrechter om daarin op te treden, ja, te normeren. En hij had natuurlijk gewoon een rode kaart al in de wedstrijd moeten hebben. Want hij had een geel en hij heeft 5 overtredingen gemaakt daarna.
1: Ja.
0: Maar iedereen misdraagt zich wel eens op het voetbalveld.
1: Ja, dat mag.
0: Jij bij VKW toch ook wel eens, of niet?
1: Ik niet, nee.
0: Nee? Oké.
1: Ik niet, nee. Ander onderwerp? Nee. Lekkere muziek hier op Radio Drenthe. James Morrison is dit.

0: James Morrison en Wonderful World.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Nou, Wonderful World, dat zagen wij ook van de eerste beelden die al binnenkwamen toen je de trek een beetje aanslingerd hadden. Het mooie Weidse landschap waar je dan doorheen riet, dat is toch een prachtig gezicht, Harm?
3: Wim, dat is fantastisch. We zitten net in elkaar, want er staan in de verte nog twee boerderijen. Hier woon je toch werkelijk midden in de vrije ruimte, zonder dat je buurten zelf zichtbaar bent. Daar moet je van houden. Er zijn mensen die dat fantastisch vinden. Er zijn ook mensen die zeggen van, ik moet er niet aan denken. Dat lijkt mij persoonlijk wel hartstikke mooi, hoor. En hoe de cameraman Gert ook. We hebben vandaag een gast en die heeft Flindwijk ook al met West. Erik Haan, ben je bestuurslid van de Vrienden van Drenthe?
4: Nee, ik ben gewoon sympathisant.
3: Oh ja, goed, ja.
4: Ja, ik ben gewoon lid zeg maar, van de Stichting Vrienden. En zo gedurende keer word ik hier gevraagd om een keer wat mee te werken met de activiteit. Dus zodoende. Ja, als chauffeur.
3: Chauffeur van dienst. Ja,
4: chauffeur van dienst, ja. Vorige week met Robert en vandaag met jou ben ik op pad. Ja,
3: en een mooie route vandaag.
4: Ja, hartstikke mooie route, dus ik ben heel benieuwd.
3: Ja, Adrien is er niet bij, hè?
4: Nee, maar dat geeft ook niks. Nee, het is ook mooi weer, dus...
3: Het is van weg, je komt ook echt niet zo vaak langs. Maar dan moet je, en dan steek je vanaf Exlo de 34 over. En dan kun je, als je daar linksaf gaat, dan kun je, gooi je weer richting Emmen. Of als je nog naar de Wieden gaat, dan ga je richting Poolshoogte. Ik denk al hier de bos in gehad.
4: Oh, ja.
3: En dan kun je bij Poolshoogte ongeveer route. Maar op die plek staan wij, op weg naar Iezegroen en de Kiel. Erik, wat heeft jou bewogen om lid te worden van de vereniging Vrienden van RTV Drenthe?
4: Ja, het hoort een beetje bij Drenthe. Hè. Je bent natuurlijk ras echte Drenthe, Assenaar. Dus,
3: Assenaar?
4: Ja, Assenaar ook nog. Dus ik vind gewoon, weet je, het is gewoon een hoe zeg ik al vanmorgen tegen de cameraman. Dus je staat dicht bij de mensen als omroep zijnde. Ja. Het is regionaal, het is een betrokken omroep. Dus je wordt er wel enthousiast over. Altijd leuke programma's om naar te kijken. Ja. En een stukje betrokkenheid bij het clubje, bij de omroep. Dus vandaar.
3: Heel letterlijk in dit geval. Nou, we waren vanmorgen even, het Belustra's en de kiekers misschien ook wel ontdekt. We waren even een poosje op beeld. We hadden een kleine technische storing. Maar gelukkig heeft toen ze ongeprezen technici dat weer hersteld. En kunnen gewoon weer volledig in beeld vandaag door de provincie. Hè? Nou Erik, ik hoop dat je een mooie dag hebt. Tot nog toe is hartstikke mooi. Het weer is fantastisch.
4: Fantastisch. Het weer staat wel in link. Dus zijn benieuwd wat de dag ons brengt.
3: En het landschap is hier mooi. Ik hoop dat we wel een beetje meer volk tegenkomt. Dat staat hier. Eller en Brammer, die komen misschien tegen. Veel meer zal hier ook niet rondscharrelen.
4: Nee. We gaan het zien.
3: We gaan het zien.
4: Mooie dag.
3: Ja.

legendarisch. De Roadies en Take Her Home. Om 11:04 hier op Radio Rente. Koffie en Keuvel tot 12:00. Natuurlijk straks Harmy nog lekker de Drenthe en toert. Vandaag onderweg van Exlo richting Orvelte. Die komt straks weer met een paar leuke bijdragers. We hebben straks het volgende uur ook nog een column van Thuis van de Taal. En we sluiten dit uur af met Blondie. Dit is The Tide is High.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flex-energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
6: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is nou voordeel.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

Jay and the Americans. Ook een man met een lange adem. En Cara Mia Mai hier op Radio Rente tot 12 uur met Koffie en Keuvel. En natuurlijk ook de trekkertocht. En we hebben net hier in beeld kunnen zien dat Harm inmiddels de kiel uit is. En net schoon hoort binnenrijden. Dus mocht je daar in de buurt zijn, verwelkom hem even. Vind je leuk. Dit is Alison Moyet op Radio Rente. En Is This Love?

0: ook de zangeres van Yazoo natuurlijk. En had vervolgens een solo carrière. Alison Moyet en Is This Love. Nou, inmiddels gezien dat Harm met zijn trekker en wagen inmiddels in Schoonoord is aangekomen. Dus die zal zich zo leuk wel gemelden. Eerst is hier Teun met de H. En hoe het was.
1: Naar een warme zomernacht.

0: Lene Marlin op Radio Drenthe en Sitting Down Here.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: En zolang jij over die Drentse dreem gaat, Harm, dan kun je ongeveer wel zien waar je bent. Niet alle wegen bent altijd herkenbaar, maar waar je nou naartoe in, ja, dat was wel redelijk duidelijk.
3: Ja, ik denk dat heel veel Drentse mensen in ieder geval west bent. En als dat niet zo is, Wim, dan wordt nodig dat ze er eens zijn gehad. We zijn hier in het Openluchtmuseum, Elder en Brammert. Vroeger de Zeup Marken, maar het heet nu toch Elder en Brammert, hè?
4: Ja, het
3: weer.
4: Brammert, weer, ja. Ja, ja.
3: Wilma en Dennis, daar sta ik bij, allebei vrijwilligers hier op het park.
5: Ja.
3: Wat is jouw taak hier, Dennis?
5: Ik ben parkbeheerder.
3: Parkbeheerder?
5: Ja.
3: Dat is een belangrijke functie.
5: Ja, ik ga samen met meer dan 85 vrijwilligers zorgen dat het hele de park hartstikke mooi en netjes bijstiert.
3: Ja, het is er ook aan af te zien dat je met zoveel mannen hier werkt. Want ik kwam hier net mooi langs, die replica van het armoes. En daar ligt de tuin er mooi bij, de moestuin zelfs.
4: Ja, ook daar wordt hard aan werkt om dat zo te houden. En we verkopen.

0: dan ook de eerappels.
1: Ja,
0: en we verdeelden de groenten onder de vrijwilligers.
1: Ja.
0: Dus ook hartstikke mooi om met elkaar te doen.
1: En dan kon je aanringen en zien van die mooie holle plaggen. En ja, het is werkelijk een plaat hier.
2: Ja, nee, er zit er net iets op.
1: Ja.
2: Dus het is zeker de moeite waard om hier een keer te gaan kijken.
1: Je bent een hartstikke jonge fan. Je bent natuurlijk van wie nou de tijd dat dit allemaal echt bestaat.
2: Ja, ik moest wel in met de boeken. hoe ze dat eerder al deed.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
2: Ja.
1: Je moet er wel bij gevuld bij hebben, toch? Bij die oude gebouwen en die oude broeken en zo.
2: Ja, je moet er wel wat mee hebben, inderdaad.
1: Ja.
2: En interesse, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hoe is het met bezoekersaantal?
0: Nou, we staan een verleend jaar tegen de 50.000.
1: Ja.
0: En dat is de laatste jaren per 5.000 omhoog gaan.
1: Ja.
0: Dus we doen ook hard ons best om er al meer te krijgen.
1: Ja. He,
0: zo hebben we een project voor de scholen ontwikkeld dat ze gratis lessen kunnen krijgen en hier dan weer wat kunnen volgen.
1: In de hele school?
0: En ook. He, maar je kunt bij de drukkerij kun je wat leuks doen en je kunt met wol werken. Er is overal wat te doen. En daar kun je dus met een hele klas kun je daar komen met schoolreizen hier en dan kun je leuke dingen doen.
1: Inmiddels zijn veel Nederland schoolvakantie zitten mensen die dat met te maken heeft. Kun je dat ook weten, dat nou ook echt topziet is?
0: Dit is de drukste tijd. Ja. En de schoolreis neemt natuurlijk voor die tijd.
1: Ja.
0: En die krijgt straks ook weer naar die tijd.
1: Ja. En wat zijn dan zo de reacties van mensen? Want je wordt natuurlijk vast en zeker krijg je reacties.
2: Ja, we hebben sowieso één keer in de week, als het niet vaker is, dan mensen lopen park af en zeggen ze, oh, we hebben jullie een mooi park hier.
1: Ja,
2: ja, echt. Dat is heerlijk wel.
1: Je kunt hier ook rustig een hele dag zuur wezen, hè?
0: Ja, en we staan hier nou bij de herberg en bij de Oude Boerenherberg. En ook daar kun je hem lekker op het terrasje zitten en eten en wat drinken. En de kinderen in de speeltuin, dat is natuurlijk helemaal geweldig. En papa en mama rustig zitten.
1: Lieve niks, dan weet je hier in stap bent op deze plek, hè?
0: Precies, ja.
1: Dat valt wel af. Jawel, hè?
2: Ja.
1: We hebben al hier een barre tocht dat het Eldersveld maakt, natuurlijk.
0: Ja, precies. Nee, dan moet je straks even aan de koffie en krendenwegen. Dat liep me wel een goed idee.
1: Dat vind ik wel een heel fijn vooruitzicht, eigenlijk, hier. Nou, jongens, we zijn hier misschien wel op een van de meest Drentse plekken van Drenthe. En we gaan ook nog in Urvels. Dat is ook, ja, dat is dan niet echt een museum, maar ook weer medieval. Bet elkaar dat niet, of trekt elkaar dat juist, verstart elkaar dat juist?
0: Het bet elkaar niet.
1: Nee.
0: Nee. Het hoort bij Drenthe, ja. Dus dat is mooi. Ja.
1: En iedereen die toch een beetje het idee kreeg, hoe was dat nou Drenthe, 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, ja, dan moet je toch eens in een keer hebben. En ik kan me ook wel voorstellen dat er wel Drenthe ben die zegt van ja, we weten eigenlijk wel van het bestaan van Elder en Brambert van het museum, maar we zijn er naar Noordwest. Nou, als dat zo is, dan moet je zeker eens in een keer gaan. Het is hier hartstikke mooi en ze zegt dat ze hier lekker koffie met krentenweg heeft. En dat heb net al even van Wilma. En dan gaan we bij ons drie eens even lekker van genieten, jongens.
3: Ik smikkel maar mooi beneden.

0: wordt zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu. Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Het is 11:30. Het nieuws nu met Sebastian.
8: Goedemorgen. Bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen was gisteravond een gewapende overval. Dat gebeurde rond 10:15. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit vandoor gegaan, maar wat die buit is, is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten. Voor zover we weten is er nog niemand aangehouden. Voetbalvereniging HZVV uit Hoogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
9: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
8: In de praktijk werd er nauwelijks gehandhaafd op het verbod, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar en daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Het eerste kraamhotel van Drenthe is een feit. In Emmen kunnen moeders met hun kind vanaf nu terecht in een hotel in plaats van naar huis te moeten. Kraamzorg in Drenthe staat al een tijdje onder druk omdat er te weinig kraamverzorgenden zijn. In het hotel zitten de moeders op 1 locatie, waardoor de verzorgenden minder hoeven te reizen en zo tijd kunnen besparen. En agenten hebben vrijdagnacht een Schotse hooglander doodgeschoten op de N33 tussen Assen en Gieten. Het rund was losgebroken. Nadat meerdere pogingen om het dier veilig van de weg te krijgen

0: mislukte, besloot de politie het dier te doden. Tot zover het nieuws op de radio. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Dankjewel, Sebastian. Rita Spannenburg dan met het weer.
2: Er is vandaag veel zonneschijn. Wel wordt de blauwe lucht ook enige tijd afgewisseld met afgeplatte stapelwolken. De wind is uit noordwest, net als de komende dagen. En de wind is vandaag zwak tot matig. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 tot 23 graden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: we het weer.
1: Vind je op Tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, die

0: Woman in Chain. Dat was die andere grote hit voor deze dame. Olita Adams en The Window of Hope.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het weer tijd voor een column van het huis, van de taal. En vandaag is die van Renate. En heel toepasselijk giet die over, jawel, de wandelvierdaagse.
3: Goedemorgen. Vandaag is de wandelvierdaagse in Nijmegen begund. 4 dagen je vrijwillig de bladen op de voeten loopt en op vrijdagmiddag blieden ween dat er een bosje gladiolen verkricht. Je hoort het al. Ik heb nog nooit meedaan en ik betwijfel of het er ooit van komt giet. Maar even alle gekheid op stokkie, ik heb respect voor de mensen die wel met loopt en alles geeft om de finish op de Via Gladiola te halen. Zelf heb ik me ooit een keer een praat laten om met te doen aan de Ladies Run in Grunning. Of nou ja, ik heb eigenlijk gewoon ja gezegd, omdat mijn collega de hele tijd zei, als Renate met doet, dan doe ik ook met aan. En ze was ervan overtuigd dat ik nooit met doen zul. Tja, dat lukt dus aans. Op mijn manier had ik een beetje oefend, maar die 3 keer een klein stukje hardlopen, meuk voor mij vanzelf geen getrainde hardloper. Op de dag van de wedstrijd was het ook nog eens 25 graden en zag ik halverwege de 2e ronde al dat een koppel hardlopers veel te hard begund was en nou onder zo'n god ding die bij de BHV lag, omdat ze oververhit waren. Je zult begrijpen dat ik op mijn gemakje de wedstrijd uitlopen heb en alleen hardlopen heb op de stukken waarvan ik wist dat de bekend stond te kijken. En nou ben ik dus wel genezen van het hardlopen. Voor de wandelvierdaagse geldt waarschijnlijk ook dat er verschillende soorten lopers bent. De fanatieke, goed getrainde lopers die met een stevige pas, schijnbaar zonder muiten, de kilometers wegtikt. Die snettert of die stevelt erover. Die hebt dan waarschijnlijk hazenvet aan de kuit. En dan heb je de plezierlopers, die het vooral volhoudt omdat het zo gezellig is en er zoveel volk langs de kaan stiet om ze aan te moedigen. Toch zie je vooral op de laatste dag op televisie wel de beelden van hoe zwaar het is. En dat ze op het eind toch echt niet meer zo soepel loopt. Dat ze kramp in de kuiten krijgt. Dat er vooral schokt of toffelt wordt. Of dat ze erover poft of strampelt. En er bent er altijd bij die hinkt omdat ze bladen kregen hebt. Of die loopt te zwiebelen op de bienen omdat ze echt niet meer kunt. Het ziet er geregeld uit alsof ze op hun laatste bienen loopt. En zo voelt het vast ook. Nee, de kans dat ik ooit metloop is klein. En mocht ik op een dag toch spontaan enthousiast worden, dan wil ik bij deze vast vragen of die gladiolen ook gewoon thuis bezorgd worden kunt. Tot na de mol. Tjus.

0: uit 1979. Muziek van de Police hier op de Adrente. En dat met de Message in a Bottle. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Morgenochtend om 9 uur zijn wij natuurlijk weer. Fijne dag nog.
1: For love's sake, each mistake, all you forget.

0: 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkaufmap nu. Marktkaufmappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie.
3: Radio A. en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
6: Zaterdag 25 juli komt A. en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten.

0: In Anne, er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshof. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Jackson Brown en Clarence Clemens leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend en collega Bruce Springsteen. Grote hit voor de mannen. You're a friend of mine. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Goedemiddag, Sebastiaan.
3: Ja, goedemiddag, hè.
0: Wat leuk. Ja, jij zit nog meer naar het scherm te kijken. Omdat daar steeds de beelden voorbij komen van de trekkentocht natuurlijk. Op TV Drenthe. Momenteel even niet. Momenteel zien wij Emmen. Het centrum van Emmen. Daar hebben we ook een webcam hangen. Maar ja, jij volgt de hele ochtend al de tocht van Harm en Gert. De trekkentocht laatste week van RTV Drenthe. Dat we op pad zijn met de knalrode trekker. Vanochtend vertrokken vanuit Exlo. Zijn ze al in Orphan?
3: Nee, nog niet.
0: Nee?
3: Ze zijn ondertussen via de Q in Schoonoord aanbeland.
0: Oh ja.
3: En daar zagen we ze net hoe Hammert... Nou haal ik twee dingen door elkaar. Hoe Harm natuurlijk bij Ellet en Brammert was.
0: Oh ja, dat zag ik staan inderdaad. Prachtig ook om op die manier dan even daar kennis mee te maken. Oké, zometeen zoeken we dan even contact met de mannen die onderweg zijn. En je kan altijd meekijken als je TV Drenthe even aandrukt. Dan, jij schakelt alle beelden voor, dus dan kunnen we ze volgen. Maar ook op onze site rtvdrenthe.nl kan je meekijken. Op die site vind je natuurlijk ook al het laatste nieuws bij ons uit de provincie. En jij praat ons bij elk uur. En je begint daar zo meteen om 12:30 weer mee. We gaan een tientje of tombola spelen. Welke prijzen zijn er al uit?
3: We hebben de klompen weggegeven. En nou verras je me dus weer. Nou moet ik heel diep nadenken. De tweede prijs was... de klompen in ieder geval.
0: Volgens mij was dat die... dat lastige woord. Muurtuinslang haspel.
3: Haspel.
0: Tuinslang.
3: Ja.
0: Ik zat in de auto en ik hoorde Wim zeggen dat hij zo eentje aan de muur heeft en daar heel veel profijt van heeft. Dat is ook zo. Nou, er zitten hartstikke leuke prijzen in. Als je ook dus TV Drenthe kijkt, dan zie je af en toe ook prijzen hier in de studio uitgestald staan. Prachtige hobbelpaad Floris staat bovenop. Een hele grote, wat is het, blok van RTV Drenthe. Met ook een pet op. En die is ook te winnen, hè, zo'n RTV Drenthe pet. Nou ja, dat gaan we weer spelen. Tientje of tombola de hele zomer. Ik ga het nog hebben over wilde buren in Noorderveld. Want in Norg zijn ze op zoek naar hele wilde buren. En we gaan natuurlijk de playlist even opzij schuiven om te kijken wat voor muziek er binnenkomt rondom een bepaald thema met de slingerplaat. Ja, hè?
3: Leuk. Ja. Nee, de slingerplaat, daar wacht ik de hele dag al op, Anouk.
0: Nou, leuk. En natuurlijk sowieso lekkere muziek. Deze bijvoorbeeld. Dit is Danny Vera samen met Marlon Pitchell. Die in de Amersfoort staat binnenkort trouwens. You've been

0: Donna Summer op Radio Drenthe. En MacArthur's Park. Zometeen gaan we schakelen met Harm
1: en Gert. En
0: beide mannen die zijn onderweg. Onderweg naar het prachtige dorp Orvelte. En als je TV Drenthe aandrukt, kan je meekijken. Dit is Arjan Plat trouwens.

komt hij mij bekend voor, dit liedje? Nou, het origineel is van Frank en Mirella, Sneeuw in Augustus. Maar de uit Nieuw-Buinen afkomstige Arjan Plat maakte er dit van. En dit zijn Daryl Hall en John Oates op Radio Drenthe, Kids on My List. Oh, die Arjan Plat trouwens. Als je hem binnenkort wil zien optreden, dat kan, want hij heeft het best druk deze zomer. 14 augustus is hij in Fox Hall te zien bij het zomerfeest. En 15 augustus in Zevenhuis.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
5: Half 1, het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen was gisteravond een gewapende overval. Dat gebeurde rond 10:15. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit van doorgegaan, maar wat die buit is, is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten. Voor zover we weten is er nog niemand aangehouden. Voetbalvereniging HZVV uit Hoogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
7: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
6: In de praktijk werd er nauwelijks gehandhaafd op het verbod, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar. En daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Het eerste kraamhotel van Drenthe is een feit. In Emmen kunnen moeders met hun kind vanaf nu terecht in een hotel in plaats van dat ze naar huis moeten. Kraamzorg in Drenthe staat al een tijdje onder druk omdat er te weinig kraamverzorgenden zijn. In het hotel zitten de moeders op 1 locatie, waardoor de verzorgenden minder hoeven te reizen en zo tijd kunnen besparen. En agenten hebben vrijdagnacht een Schotse hooglander doodgeschoten op de N33 tussen Assen en Gieten. Het rund was losgebroken. Nadat meerdere pogingen om het dier veilig van de weg te krijgen mislukte, besloot de politie het dier te doden. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
5: Sebastiaan, dankjewel. Even kijken wat we kunnen verwachten qua weer. Rita Spannenburg, een hele goedemiddag.
8: Goedemiddag, Anouk.
5: Nou, niks mis mee dit weer.
8: Dit is echt volgens mij het Nederlandse zomerweer waar eigenlijk iedereen goed bij gedijt, heb ik het idee.
5: Je kan lekker je gang gaan, je kan lekker dingen doen. Zonnetje, blijft het wel droog?
8: Het blijft wel droog, ja. En je ziet allemaal wat kleine afgeplatte stapelwolken voorbij drijven uit het noordwesten. Dat is ook de hoek van waar de wind waait. Die is een beetje aan het opsteken. Zal vanmiddag veelal matig zijn, windkracht 3, misschien net aan 4, dus die gaat wat aanzwengelen. Ja,

0: stapelwolken zon. Het is heel rustig weer eigenlijk met dat weerbeeld. En de temperatuur ligt op veel plekken al zo tegen de 20 graden. Stijgt nog een beetje verder. Kop van Drenthe gaat naar 21 graden. En het zuiden, zuidoosten naar 23 graden. Met dus behoorlijk wat ruimte voor de zon.
1: Ja, maar de tuin kan wel wat regen gebruiken, zo. Gita.
0: Ja, er zit een klein beetje regen in voor morgen, maar dat is minimaal. Ik heb nu al mijn pijlen gezet op zondag. Okay. Dat lijkt dan een echte buiengedachte te worden. Dan moet het gebeuren, daarna wordt het weer droog. Maar vanavond gebeurt er nog niks. Vannacht is uit de bewolking die vanavond binnenkomt zetten uit het noordwesten af en toe een beetje lichte regen. En morgen, ja, een bewolkte dag, grotendeels, met af en toe een buitje of wat lichte regen. Killetjes, hè, met een wat stevigere wind dan vandaag, is het nog maar 19 graden. Dat is al wat minder lekker voor de meeste mensen. En vanaf donderdag zien we weer geleidelijk aan de zon terugkomen. Donderdag, vrijdag, ja, zo goed als droog. Temperaturen gaan omhoog. En zaterdag wordt een hele mooie zomerdag, denk ik. 23 tot 25 graden. Misschien een middagbui. Maar dat stelt nog niet veel voor. Het zit eigenlijk vooral in de periode de neerslag van zaterdagavond tot met zondagavond. In die periode moet het gebeuren. En zouden het ook best wel een paar stevige buien zijn die passeren.
1: Oké, maar zonder onweer.
0: Nou, dat kan ook best wel. De bovenlucht die wordt wel wat kouder. Dus als je maar een groot temperatuurverschil hebt tussen de temperatuur in de grond en hoog in de bui, dan zou ook onweer die zondag erbij kunnen zitten. Dat trekt dan weg en daarna, ja, voorlopig geen neerslag meer in zicht.
1: Okay. Grita, dankjewel en fijne dag nog.
0: Hetzelfde.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Anouk in de middag.

0: Jo op je radio.
1: Radio Drenthe.
2: De trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Harm gaat hartstikke lekker op die trekker, op die knalrode trekker. Hij reed door de provincie, vertrok vanmorgen vanuit Exlo. La la la la la. En ineens werd hij ingehaald door een medetrekker. En je bent afgestapt,
3: ja,
0: Harm.
3: Ja, moet je nog eens even kijken. Ja, natuurlijk stap je dan af. Dan komt hier een jongen mee met wapperende hoorden. Zie ik zo eens in mijn achterhoekjespiegel. En die reed achter ons aan. En die stopt. En die zet nou de trekker in moed, denk ik. Een Duits D3006. En dan kon je aan. Robin!
4: Hallo!
3: Goedemiddag!
4: Goedemiddag!
3: Collega trekker ieder. Hoi, ik ben Harm.
4: Hoi, Robin.
3: Oh, Robin, wat leuk dat je ons op een trekker achterna komt.
4: Ja.
3: Hoe kwam dat zo?
4: Nou, we zagen jullie online en we zagen dat jullie op Schone kwamen.
3: Ja.
4: En toen zagen jullie bij het Edith en Brammets. Dus we zijn daar naartoe heen.
3: Je woont hier ook in de buurt?
4: Ja, ik woonde eigenlijk een beetje tegenover. En nou, papa zegt van, ga maar in de brandweerkazerne zitten. Dat is ernaast. Dus wij naar nu zijn en toen zagen jullie wegrijden. Maar jullie waren net ons iets voor.
3: Ja.
4: Dus ik ben binnen doorstoken en gelijk achter jullie aankomen.
3: Ja, je kent de binnendeurweg hier natuurlijk.
4: Ja.
3: Ja. Ja, maar je hoort een dame niet naar de lift te vragen, maar ik durf bij jou dat wel te vragen. Hoe oud ben jij?
4: Ik ben 16.
3: 16?
4: Ja.
3: Dat betekent dus dat jij ook je rijbewijs al gehaald hebt.
4: Ja, een week nadat ik 16 ben ik begonnen.
3: Ja.
4: Ik wou graag mijn trekkerrijbewijs.
3: Waarom wil jij graag je trekkerrijbewijs?
4: Ja, dat is toch hartstikke mooi, zo groot iets. Ik kan wel op een scooter, maar die krijg je bij Oddo. En ja...
3: Maar hebben jullie toen zijn trekker aan, of niet?
4: Nee, we hebben net een weekie.
3: Dus, oh ja?
4: We zijn op zoek geweest, ook naar McCormackie.
3: Ja.
4: En toen kwam deze op pad. Nou, mooie staat net, nieuwe accu erin.
3: Okay.
4: Dus familietrekker voor toetochten en...
3: Je bent echt bezeten van die trekker voor mij. Je hebt ook nog een halsketting om voor een trekkertje, Steve.
4: Ja, ja. Ja.
3: En wat doe je dan met deze trekker?
4: Nou, thuis hebben wij een groot stuk grond. We hebben net een weidesleep gekocht.
3: Ja.
4: Maar zoals je hebt Ellet en Bram met de trekkershow, daar wil ik graag naartoe. Ja. En toertochten in de buurt. En gewoon voor de leuk ook.
3: Hartstikke leuk, joh. Ik denk niet dat er veel liefdesgenoten van jou bent die ook op trekker rijden, of wat?
4: Nee, niet zoveel, nee. Nee.
3: Wat erop reageert?
4: Ja, heel veel vinden het wel heel erg stoer.
3: Ja.
4: Dus ja, dat is wel leuk. Reacties zijn wel heel leuk, ja.
3: Dat beeld van ogen zie je in de spiegel. In je aankomt wapperende hoor. De blozende kap erop.
4: Ja.
3: Op trekken. Geweldig.
4: Ja, en de hoogste versnelling gelijk erachteraan. Ja. Ik kan screen maar één keer.
3: Ja, wie wil nog halen? Jij of ik?
4: Jij, denk ik.
3: Ja, is dat zo?
4: Ja, ik kan 20.
3: Je kunt 20. Ja, ja, maar je kunt. Als ik ga les langs.

0: sneller en meer door zo'n 22 op. Dus,
1: oh, dat verschilt niet veel.
0: Niet veel.
1: Nee.
0: Nou, hartstikke mooi, hoor. Wat is de eerste klus die je erop gaat doen? Of is het gewoon lekker rieten, wat denk?
1: Gewoon lekker in met de familie een beetje stoel knooien en ja. Mooi opknap.
0: Het is toch fantastisch, hè? Dat je iemand treft die zo enthousiast over alle trekkers. Want jij kunt je door alles bij voorstellen, natuurlijk.
1: Ja, nieuwe trekkers zijn natuurlijk hartstikke mooi. Maar oude trekkers, dat is natuurlijk ook het.
0: En in het Openluchtmuseum is ook ieder jaar een show, hè, met alle trekkers.
1: Ja.
0: Daar neem ik aan ook altijd wat naartoe.
1: Ja, daar ga ik ieder jaar naartoe. Dit jaar heb ik een rondje gereden op de trekker van mijn neef.
0: Okay.
1: En al die oude trekkers, ja, wij willen er ook een. Dus op zoek gegaan. En volgend jaar is onze beurt.
0: Ja, mooi man. Is dat nog moeilijk om een Rubenwies te halen?
1: Ja, het is best pittig. Ik 15 lesuren heb ik gehad. Okay. Anderhalf uur examen, vooruit, achteruit, keren.
0: Ja.
1: Maar een beetje geluk hebben.
0: Je kwam in vliegende vaart achter ons aan. En dat leek al wel heel professioneel in ieder geval.
1: Ja.
0: Als ik nou uitvallen, kun je zo als chauffeur met.
1: Ja, ja, ja. Mij mag je altijd bellen.
0: Robin, wat houdt je naam?
1: Is helemaal goed.
0: Hartstikke mooi. En nog heel veel plezier. Lekker op de trekker.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Dankjewel.
2: Hartstikke mooi. Welke kant ga je nu op, Harm? Wat is je eerstvolgende... Ja, dat weet je nog niet, hè? Wat je eerstvolgende tussenstop wordt.
0: Nee, we gaan richting... we gaan langs het Oranjekanaal richting Wispenbrug. En dan richting Arvelt. Arvelt.
2: Wij blijven nu...
0: Ja, en Arvelt is natuurlijk sowieso...
2: Volgen. Ja, precies. We hebben zomaar weer contact.
0: Oké. Hoi.
3: De Trekkertocht. Radio Drenthe.

0: had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
2: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze!
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
3: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Nu 4 maaltijden.

0: tweede voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: daar samen met Olivia Newton-John. Op Radio Drenthe, you're the one that I want. En als je TV Drenthe aanklikt, dan zie je hem alweer rijden.
1: De rode trekker van Harm. En Gert, die filmt alles. En zometeen stoppen ze even weer onderweg. Dat was een prachtige provincie. Onderweg naar Orvelte zijn ze vandaag. Even kijken wat ze allemaal aantreffen. En we gaan natuurlijk slingerplaten zometeen, hè, naar René Froger en Waden.
2: Ja.

0: Tamar Thompson, Don't Walk Away.
1: De slingerplaat.
0: Want we gaan namelijk wat leuks doen. Wij gaan de playlist loslaten en we doen een oproepje om passende muziek te bedenken bij iets uit het nieuws uit Drenthe. En het nieuws dat kwam vanmorgen.
2: Ja, want bij HZVV in Hoogeveen, daar breken ze met een oeroude voetbaltraditie, mag ik toch wel zeggen. Hè?
0: Jij komt uit de voetbalscene.
2: Ja.
0: Jij doet voornamelijk zaalvoetbal, toch? Of ook gewoon veldvoetbal?
2: Zaalvoetbal?
0: Nee, niet?
2: Nee,
0: oh, heb ik niet goed opgelet?
2: Nee, veldvoetbal. Zaalvoetbal is geen voetbals, nee.
0: Ah, jawel, joh.
2: Nee, ja,
0: een heel andere tak van sport, maar wel... Nee, maar jij komt uit de voetbalwereld.
2: Ja.
0: En wat is het voor jou, oranje of thee? In de rust.
2: Thee?
0: Kopje thee?
2: Ja, ook een soort bijgeloof geworden. Ik vind, als ik geen thee heb gedronken, dan begin ik niet lekker aan de tweede helft. Dus ik ga nooit naar HZVV toe, denk ik. Want dat is het.
0: Ja, daar schenken ze het niet meer.
2: Nee.
0: Geen ranja en geen thee. Bij jou in het team dan, hè? Wordt er ook verschillend bratje gebracht dan? Met jongens die thee willen en ranja? Of is
2: het
0: gewoon
2: het is
0: of thee of ranja?
2: Thee. Ja, altijd. Bij de senior, tenzij het echt 35 graden is of zo.
0: Ja.
2: Dan vragen we om ranja. Maar thee is wel echt de standaard.
0: Ja. Ja, dat is de keuze ook voor voetballers, hè? Of thee of ranja. Maar dus niet meer bij HZVV, want ze hebben gezegd, wij stoppen ermee, wij schenken het niet meer. En vanochtend had Judith de voorzitter in de uitzending. Nog even een klein stukje, misschien heb je het al gehoord op Radio Drenthe, maar ik laat het toch nog even horen.
3: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
0: Ja, vanwege de plastic en de wetgeving.
2: Ja, dat mag dus niet meer. En eerst dan controleerde men niet, maar nu komen ze wel controleren. En HZVV-voorzitter Albert-Jan Giethoorn, die zegt dan, ja, dat durf ik toch niet aan.
0: Nee. En daardoor stoppen ze ermee. Nou, wij zien echt overal muziek in. Dus toen we dit hoorden, toen dachten we, ja, wij zoeken vandaag liedjes waarin een drankje bezongen wordt. 0592-3311-88. Ik denk dat we het heel druk krijgen, want er zijn heel veel liedjes waarin wel een drankje bezongen wordt. We hebben er 26 uiteindelijk nodig, want we willen graag het rad vol hebben. Het rad met het alfabet. En dat betekent 26 liedjes gekoppeld aan een letter van het alfabet. Even voor tweeën pak jij dan dat rad erbij. Gaat er een beste slinger aan geven. En dan kijken we waar komt die uit, bij welke letter en welk liedje hebben wij erachter geplakt. 0592-3311-88. Je kan nu appen of bellen. Dat mag allebei. Het is ook hetzelfde telefoonnummer. En dan gaan wij ze noteren. Ik zie dat er al gebeld wordt. Hoi, met Anouk.
4: Met Ali.
0: Dag Ali, wat ben je lekker snel.
4: ik zeg van, zij dronk ranja met een rietje.
0: Ja, Sophie Lyon.
4: Ja.
0: Ah, Sophie Lyon, moet je mij horen. Johnny Lyon. Ja, met Sofietje. Hey, wat is jouw favoriete drankje, Ali?
4: Mijn lekkerste drankje is van Wiki. Dat is aardbeiensap.
0: Oh. Uit zo'n pakje?
4: Uit zo'n pakje, dat vind ik lekker. En chocomelk.
0: Ik heb dat nog nooit gehad. Jij, Sebastian?
2: Ja, vroeger op de basisschool kreeg ik altijd taxi mee. Dat lijkt er wel een beetje
0: Dat is heel zoet.
2: Ja, daar heeft wel wat van weg.
0: Ja. Hé, Ali, jij bent de eerste die een liedje doorgeeft. Dus jij mag de letter kiezen. Waar wil jij Sofietje op hebben?
4: De J van Johnny.
0: De J van Johnny. Staat genoteerd, Ali.
4: Oké. Okay.
0: Mooie dag nog.
4: Doei.
0: Hi, met Anouk.
5: Hallo, Roelof.
0: Dag, Roelof. Wat is jouw favoriete drankje?
5: Nou, Ali was me net voor. Ik denk, dat kan maar één weten. Toepasselijk ranja voor de voetbalclub. Ik denk, nou, dat was de fietsje.
0: En die staat er dus al op.
5: Die staat erop. Nou, ik kan niet zo gauw een anders bedenken. Oh.
0: Nou, ik je toch aan de lijn heb, wat is jouw favoriete drankje dan, persoonlijk?
5: Met de winterdag vind ik een Bierenburg lekker. En verder, ik ben niet zo kieskeurig.

0: Ook dat heb ik nog nooit gehad.
1: Nee?
0: Nou, heb ik net dat aardbeiendrankje nog nooit gehad. Ik heb nog nooit een binnenburgertje gehad.
1: Oh, lekker maar.
0: Echt?
1: Ja, echt lekker.
0: Is dat ook zo zoet?
1: En anders van mijn werkgever. Echt lekker, koel, helder water uit de kraan.
0: Ja, dat is altijd goed, hè?
1: Altijd goed.
0: Hé, hey, nou ja, Sofietje krijgt een extra kruisje. Die komt sowieso op het rad onder de letter J, oké? Okay?
1: Is goed.
0: Doei. Hoi, met Anouk.
2: Hoi, met Wina.
0: Dag, Wina.
2: Ik had ook Sofietje, maar ik heb ook Rita Corita met koffie.
0: Lekker bakkie koffie. Ja. Hoeveel heb jij er al achter de knopen, Wina?
2: Drie.
0: Drie nog maar?
2: Latte macchiato.
0: Oh, lekker.
2: Ja, ik moet niet meer nemen, want dan word ik te dik. Maar ik doe de karamelstroom door.
0: Oh, jij maakt er wel echt de knootjes van. Ja,
2: tuurlijk.
0: Mina, mijn noteren.
2: Ik moet jezelf verwennen. Ik ben op zoek naar gelukjes. Nou, dat zijn geluksmomentjes.
0: Ja, zeker weten. Oh, ja. En eten maakt gelukkig. Sowieso, lekker eten.
2: Ja, ik kan niet goed eten, want ik heb geen maag. Maar aan de andere kant, ik geniet wel van een kopje koffie.
0: Oh, je hebt geen maag?
2: Nee.
0: Hoe wordt dat opgevangen dan?
2: Ja, vloeibaar en heel af en toe kan ik een stukje brood eten. Maar dat hangt er dan af hoe, ja, hoe goed ik in mijn vel zit. Oh. Ik heb altijd ongeluk gehad.
0: Ach. Maar dan snap ik wel dat een lekker drankje dus inderdaad helemaal een cadeautje is.
2: Ja, maar glas wijn hoef ik niet te doen, want dan ben ik zat.
0: Oh, dat is dan weer niet...
2: Dat staat op de kop.
0: Maar die lekkere koffie doet hem wel.
2: Die doet hem wel.
0: Hey, Wina, okay. We noteren hem. Dank je.
2: Dank je wel.
0: Sebastian gaat goed komen, want die telefoon explodeert gewoon bijna. Wij gaan gauw liedjes noteren. En ondertussen ga ik Bruno Mars draaien. I just might.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller.

0: je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl. Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit? Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Half 2 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastian Meijwaard.
6: Goedemiddag. Bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen was gisteravond een gewapende overval. Dat gebeurde rond 10:15. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit vandoor gegaan, maar wat die buit precies is, is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten. Voor zover we weten is er nog niemand aangehouden. Voetbalvereniging HZVV uit Hoogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
7: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
6: In de praktijk werd er nauwelijks op het verbod gehandhaafd, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar en daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Langs de N48 vlakbij Linden mag een KPN-antennemast komen van 40 meter hoog. Een commissie die kijkt of bouwwerken goed in de omgeving passen is daar kritisch op, maar de gemeente De Wolde werkt toch mee aan het plan. De gemeente zegt dat er onderzoek is gedaan naar meerdere plekken, maar deze locatie is de beste optie. Volgens De Wolde valt de mast door het vele groen in de omgeving nauwelijks op. En het eerste kraamhotel van Drenthe is een feit. In Emmen kunnen moeders met hun kind vanaf nu terecht in een hotel in plaats van dat ze naar huis moeten. Kraamzorg in Drenthe staat al een tijdje onder druk omdat er te weinig kraamverzorgenden zijn. In het hotel zitten de moeders op één locatie, waardoor de verzorgenden minder hoeven te reizen en zo tijd kunnen besparen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app of op of onze website rtvdrenthe.nl.
5: Sebastian, dankjewel. Ja, Greta, goedemiddag. Het is weer heerlijk als ik zo naar buiten kijk. Maar blijft het wel droog?
8: Het blijft wel droog, ja. En je ziet allemaal wat kleine afgeplatte stapelwolken voorbij drijven uit het noordwesten. Dat is ook de hoek van waar de wind waait. Die is een beetje aan het opsteken. Zal vanmiddag veelal matig zijn. Windkracht 3, misschien net aan 4. Dus die gaat wat aanzwengelen. Ja, stapelwolken zon. Het is heel rustig weer eigenlijk met dat weerbeeld. En de temperatuur ligt op veel plekken al zo tegen de 20 graden. Stijgt nog een beetje verder. Kop van Drenthe gaat naar 21 graden. En het zuiden, zuidoosten naar 23 graden. Met dus behoorlijk wat ruimte voor de zon.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look alike me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One. Van Vodafone.
15: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.

0: Hoppa. Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Anouk in de middag.

0: Crazy van Hot Chocolate.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, Harm is wel een beetje een chicken magneet momenteel, hoor. Want zit je nou weer naast een vrouw, Harm?
3: Ja, ik heb wat met vrouwen. Of vrouwen hebben wat met mij, Anouk. Ik weet niet wat het is, maar het is wel opvallend. Eerst word je ingehaald door een jonge meid met een trekker. Maar nu zit er het is echt een plaatje. We zijn hier vlakbij Arvelte. En dan gooi je zo'n mooie groene oude ophaalbrug over. Die denk ik was nooit meer opgehaald worden, want er komt geen scheepvaartverkeer meer door het Oranje Knol. Maar er zit een mevrouw te vissen. En het is echt. Moet je dat kijken hoe mooi dat is. Hoe idyllisch dat hier is. Aan dat oude Oranje Knol met al die mooie bluiende kattensteerten en de zwalvis die hier, de boerenzwaluw die hier kennelijk zijn nest heeft onder die brug. En er zit een dame te vissen. Dus ik kan het niet laten, dan moet ik even weer aan de proor. Ik mag zelf ook graag vissen, maar je ziet niet zo vaak een vrouw alleen aan het viswater. Dus dat is de muiden weer door is even heel zachtjes en voorzichtig een gesprekje met haar. Wij wilden haar ook niet steuren natuurlijk, want ze is

0: in opperste concentratie naar de doorbraking. Dag mevrouw, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wilt u meer bieden, mevrouw Veerdaan?
1: Ja, dat is een goede vraag, maar dat wil niet heel erg bijten.
0: Nee, toch niet, hè?
1: Nee. Ik heb 1 rietvoorn gevangen. Okay. En dat was wel een mooie, zo'n beetje zo grote. Oh, ja. Maar het wil hier niet zo heel goed bijten, maar het zit hier zo lekker.
0: Oh,
1: het
0: is dan een prachtig plekje hier.
1: Prachtig, prachtig.
0: En de zwaluw die kwettert hier onder bijna onderheen.
1: Er zit een nest waarschijnlijk onder de brug.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Ja, ja.
0: Je ziet niet vaak.

0: En, toch wel.
1: Ja. Ja, en ik geloof dat er ook op tv heb je een tv-uitzending van vrouwen die vissen.
0: Ja, ik kan me ook niet voorstellen waarom een vrouw dat niet mooi zou vinden.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Het is heerlijk. Ik doe het al sinds ik heel klein ben. En ik heb van mijn opa geleerd.
0: Ja.
1: Ja. Te doen.
0: En waar was dat? In welk landsdeel? Niet in, niet in de Rente, denk ik.
1: Nee, het was in Willemskanaal, vlakbij Haren.
0: Oké.
1: Ja. Ja, klopt. Ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ja. Mooi, het is een prachtige ontspanning. Over het algemeen, er zit hier wel vis in het Oranje Knol, toch?
1: Dat, ja, dat zou je wel zeggen. Maar ik ben hier zondag ook geweest en toen waren het er ook maar een paar. Ja. Dus het wil niet zo heel goed bijten. Ja. Het is een prachtig plekje.
0: Ja, heerlijk. Ja. En een mooi klein hengeltje ook niet. Sommige vissers die zien met enorme lange poken van 10, 11 meter.
1: Ja, ik heb er nog één. Die is veel langer, maar het is zo onhandig. Dat zit hier gewoon nu even lekker zo.
0: Ja, prachtig toch. Ja. Kun je wel eens commentaar op van andere mensen die zeggen, goh, een vrouw alleen, dat is water.
1: Nee, gelukkig niet. Want eigenlijk zou het heel gewoon, ja. Zou je het heel gewoon kunnen vinden.
0: Dat vind ik ook, ja.
1: Vind ik ook, dus ja.
0: Je vist met stoet, met deeg?
1: Ja, gewoon een deegje witbrood.
0: Aan je ruisvoer, moet je met maden vissen? Hè?
1: Ja, dat is zo. Ik heb zondag met maden gevist. En toen kreeg ik inderdaad ook een mooie...
0: Of een mespiertje.
1: Ja, kan ook. Ja, en ik zat hier met... een nichtje van mijn overleden vrouw en haar man. En dat is een echt goede visser. En die heeft dan allerlei dingen bij zich. Verschillende soorten voer. Maden, mais, voer wat hij maakt.
0: Je hebt nog geen voerplek gemaakt?
1: Ja, heeft hij wel gedaan. Ongeveer waar ik nu zit.
0: Okay.
1: En daar een heel stuk verderop. Maar het helpt niet.
0: Nee, toch?
1: Nee,
0: ja, maar eigenlijk moet je smeren zo heel vroeg wezen. Hè? Of soms in de schemer.
1: Het is veel te warm nu. Dat zou best kunnen. Ja,
0: het is een mooi plekje.
1: Geen probleem, ja.
0: Ben je ook al in Orvel te Westen?
1: Nee, nog niet. Nee. Hey, ik logeer in de Kiel.
0: Oh ja.
1: Een mooi plekje. En ik had even een paar uurtjes over. Dus ik denk, gaan we even lekker zitten.
0: Orvel is wel een aanrader. Het is een museumdorp.
1: Een mooi museumdorp. Daar gaan jullie nou met de trekker
0: naartoe? Dan gaan we met de trekker naartoe.
1: Nou, goed idee.
0: Ik wens je nog een hele fijne middag.
1: Ja, ik u ook.
0: En geniet van de mooie omgeving.
1: Zeker.
0: En van misschien wel een paar visjes die jij vangt.
1: Wie weet.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En dank je wel.
1: Goeiedag. Graag gedaan.
0: Prachtig, hè? Nou, zo kun je daar een heerlijke middag zitten. Hoe ontspannend is dat?
2: Ja, dat is fantastisch. Waar vind jij meestal op dan, Harm?
0: Nou, hier in Nederland mag ik ook graag op witvis vissen. Gewoon, ik ga niet zo vaak, maar als een watertje. En dan proberen een paar mooie brasems te vangen, vind ik leuk. En als wij naar Noorwegen gaan op vakantie, ja, kijk, dan heb je weer aan de fjorden kun je, vang je zeevis. En dan kun je een district van jouw makreel en een kabeljauw en koolvis en pollak en zo. Dat is prachtig. En dat kun je nog eens heel lekker opeten als je dat zelf vangt. Kijk, dat doen we hier in Nederland meestal niet. En dan zetten we ze net eens weer terug. En dan kunnen ze er nog eens een keer weer vangen. Maar ik vind ook, ik doe van kind af aan al. Ik heb het net als mevrouw ook van mijn opa en van mijn vader leert. Ja, ik vind het fantastisch. Het is altijd spannend. Je bent in de natuur, ook één met de natuur. Ja, prachtig hobby.
2: Het wordt ook steeds populairder. Want ik krijg echt, en dat is niet gelogen, net ongeveer 10 minuten geleden een appje van mijn vakantievierende dochter. Die zegt, ik ben aan het vissen. Nou, en die is 17. Dus het gaat helemaal goed. Ja. Hey, weer op die trekker en we hebben zomaar weer contact.
0: Ja, goed zo.

0: Entertainment op Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: Wat veel liedjes zijn er binnengekomen. Hartstikke leuk om allemaal te lezen. We kunnen echt maar een paar laten horen. Maar we lezen ze allemaal en we nemen ze allemaal mee in onze keuze tot 26.
2: Ja, waren er een hoop.
0: Ja, ontzettend. En nog steeds trouwens hoor. Je hebt denk ik nog een minuut of vijf om je suggestie door te geven. Wij zoeken vandaag liedjes waarin een drankje bezongen wordt. En dat heeft met de voetbalvereniging uit Hoogveen te maken. HZVV. Die stopt met het schenken van ranja en of thee in de rust. Want ja, het kan niet meer vanwege nieuwe regelgeving, wetgeving. Worden ze strenger gecontroleerd op het gebruik van plastic wegwerpbekers. En zeggen ze nee, we kunnen het niet maken om allemaal kopjes of glazen te gaan gebruiken. Dat trekken we allemaal niet. Dus we leveren gewoon niks meer.
2: Een rigoureuze maatregel.
0: Ja, precies. Nou, toen belde Ali als eerste en zij gaf dit liedje door.
3: Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje.
0: En dat is natuurlijk een hartstikke passend liedje. En als je als eerste belt, dan mag je ook meteen een letter kiezen op het rad. Ze koos voor de J van Johnny Lyon, de zanger van dit liedje. En dus is de J al bezet, maar hebben nog 25 plekken over. Zullen we nog wat suggesties doen?
2: Joke, die belde met een klassiekertje van Billy Joel.
4: There's an old man sitting next to me. Making love to his tonic and gin.
0: Ja! Oh! Wat hoop ik stiekem dat die...
2: Zijn altijd even kijken, waar zit nou precies het drankje dat bezongen wordt, hè?
0: Ja, dat vond ik bij de volgende ook. De suggestie van David, die kwam namelijk met een liedje van Jan Smit.
5: Mij krijg je niet gek, zit hier op mijn stek, met een cappuccino.
0: Is ook zo, hij zat daar met een cappuccino. Vond ik hartstikke mooi gevonden. Jan komt met een suggestie van Henny Vrienden.
6: En dan proef ik weer karnemelk met bitterkoekjes.
0: Ja, en dat zijn dan niet van die liedjes waar ik 1, 2, 3 aan denk. Zo'n één kopje koffie van VOF de Kunst komt heel vaak binnen, ja. Hè? Dat zijn van die liedjes dat 1, 2, 3 wel naar boven komt. Maar nee, hartstikke leuk. Nog eentje doen?
2: Ellie, die belde met een liedje van Dennis Hendricks. Deze namelijk.
7: Zet alleen nog koffie voor ons twee.
0: Oh, dat is een... deelnemend liedje van het Songfestival Drenthe. Niet van afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor. Ja, met de tweede.
2: Dit is wel een bekende, ja.
0: Koffie voor ons twee. Goedemiddag met Anouk. Oeh, ik heb...
8: Hallo Anouk.
0: Hallo, met wie spreek ik?
8: Met Jan Vrilling.
0: Dag Jan, zeg het eens.
8: Ik had blauw van de sangria, van de Johnny's.
0: Ach, die hadden we ook nog niet.

0: Hey, goeie, dankjewel hè. Doei. Okay. Oh, ja, zoveel verschillende drankjes. Peter Paul kwam met deze van Jannes. Ijskoud pilsje, ja.
1: Ja, daar kan ik wel naar uitkijken.
0: Mama, wat is mijn pils? Kreeg ik ook binnen. En René Karst met zijn zoon, ik drink alles. Deze komt trouwens ook heel vaak binnen. Ja, leuk.
1: Daar weten we wel allemaal precies waar het bezongen drankje ja. zit.
0: Nog eentje doen?
1: Geert,
0: ja.
1: Die kwam met deze van Skik.
0: Dat wordt weer een mooie rat. Deze die ik nu laat horen komt er ook op, want ik geloof dat hij wel 10 keer binnen is gekomen.
2: Een glaasje Madeira, my dear. Dat drink je toch voor je plezier?
0: Ja, de braak. Ja, dit wordt een heel gevarieerd rat. Mooi man. We sluiten de lijnen. Dank voor alle suggesties. Wij gaan zo het rat erbij pakken en dan ga jij even slingeren.
1: Gaan we doen.

0: Bananarama en Shy Boy.
1: De Slingerplaat.
0: Jij hebt het rat erbij gepakt. De J, weten we, is bezet door het liedje van Tony Lyons, Sofietje. Ali gaf hem door, maar de anderen, ja, ik heb hem hier voor me staan, de hele lijst. Maar dat is nog een grote vraag, hè?
2: Spannend.
0: Ja, mag gaan we draaien? Ja, zeker weten. Alle liedjes met drankjes.
2: Hij draait naar de J, hij draait hem voorbij. Hij komt uit op de Q van... Quinten?
0: De Q van Quinten. De Q is in dit geval van Greetje. Greetje Ekkelboom gaf een liedje door waarin melk bezongen wordt. Komt-ie aan?
1: De Slingerplaat.

0: Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit.

0: Uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00 PM.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
7: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag met Anouk.

0: en High Time You Went. Vind je op tombola? Dat was een slechte timing, hè? Dat ik jou net een koekje gaf.
1: Ik was helemaal blij om mijn mond vol te stoppen met koekjes. En dan zeg je 5 seconden later, kom, gaan we.
0: Ja. Hè? Maar je bent het kwijt.
1: Ja? Je zit nog ergens achter hem, Giel.
0: Het is ook echt zo'n koekje-tijd, toch?
1: Nee, heerlijk.
0: Tientje op Tombola, we spelen het de hele zomer met ontzettend veel prijzen. Hier in de studio, misschien kunnen we wel even schakelen. Want mensen die meekijken met TV Drenthe of radio luisteren via TV Drenthe ook de studio kunnen zien. Ja, jullie zijn een beetje begonnen naar een zoektocht voor een nieuwe naam voor het hobbelpaard.
1: Ja.
0: Florian heet het al jaren. Maar ik hoorde Wim zeggen, hij wilde graag een vrouwelijke variant dit jaar.
1: Ja, en hij zei zelfs dat hij gender-inclusief wilde zijn. Oh, ja. Dus ook een onzijdige naam mag voor het paard.
0: Ja. Nou ja, dat is wel te winnen hier deze hele zomer. Zo'n prachtig houten hobbelpaard. Maar dat is niet het enige. Er zitten echt ontzettend veel prijzen in. Ik kan hem er wel even bij pakken. Klompen bijvoorbeeld zijn vanmorgen al gewonnen. Er zitten echt...

0: RTV Drenthe koekblikken in.
1: En ik zie ook dat er twee bidons opstaan. Dus als je dit jaar tegen HZVV voetbalt, dan zou ik meedoen met dit spelletje.
0: Je eigen bidon meenemen, ja. Inderdaad. Hey, bioscoopbonnen zitten erin. Een van de hoofdprijzen natuurlijk. Een helikoptervlucht plus VIP-arrangement. Nou, dat is hartstikke leuk allemaal. Verder toegangskaarten voor het een of ander. Maar ook pennen en stickers. En een leuke slipper. Nou, te veel om op te noemen. Als je meedoet met het spelletje, maak je in ieder geval kans op een van die prijzen. Of je kiest natuurlijk voor de veilige weg. En je laat een tientje overmaken op je rekening. Dat kan ook, want het heet niet voor niks. Tientje of tombola. En in de tombola zitten die prijzen. Wat moet je ervoor doen? Nou, heel goed naar dit fragment luisteren en doorbellen als je weet welke Drentse band dit lied heeft gemaakt.
2: Als het gras twee kontjes hoog is. Hela hi. Hela ho.
0: 0592 33 11 88. Welke Drentse band heeft dit lied gemaakt?

0: Simply Red and Something's Got Me Started. Vriendje of Tombola. Wies heb ik aan de lijn. Wies Hummel uit Nieuw-Amsterdam. Goedemiddag, Wies.
1: Anouk.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ah, daar ben je. Het is zo druk op de lijn. Oh, er wordt zoveel gebeld. Maar gelukkig...
1: Ja, vakantie, hè?
0: Ja, mensen hebben de tijd, hè?
1: Ja, daarom.
0: Om een spelletje te spelen. Heb je ook echt nog vakantie of heb je alle dagen vakantie?
1: Nou, ik heb eigenlijk alle dagen vakantie.
0: En ga je
1: maar
0: nog...
1: We gaan nog wel. We zijn in mei geweest naar Santa Susana op de Costa Brava.
0: Oké. Okay.
1: En we gaan 1 oktober gaan we nog naar Zakynthos in Griekenland.
0: Oh, dat heb je er goed voor staan, Wies.
1: Ja, lekker joh.
0: Oh, lekker in het voor- en na-seizoen.
1: Ja. Och, ja, we zijn niet meer tijdgebonden, hè?
0: Nee. Oh, lekker man, lekker rustig. Wat is het mooiste plekje waar je ooit bent geweest, Wies?
1: Wow. Nou, het mooiste plekje. Ja, we niet echt van die, zoals de Malediven of Curaçao zou ik ook nog graag een keer in willen. Maar ja, niet, nou, ik kan niet echt zeggen. Griekenland vind ik mooi, ik vind Spanje gedeeld wel mooi. En nou ja, Turkije heb je ook hele mooie plaatsen erbij. Maar ik kan nou niet specifiek zeggen van, dat vind ik de mooiste plaats.
0: Nee, ben je al eens in Slovenië geweest?
1: Nee,
0: want daar hoorde ik Sebastian over. En om mij heen steeds meer geluiden. Jij bent net terug uit Slovenië, hè? Dat schijnt heel mooi te zijn, Sebas.
2: Ja, ik ben in Ljubljana geweest, de Sloveense hoofdstad. Heel erg mooie stad, oude stad. Ook een beetje rondgetrokken door het land. En het mooie aan Slovenië is dat je natuur hebt, de Alpen, maar ook de kust. Dus het ene tijd heb je het gevoel dat je in Oostenrijk bent. En nou, een uurtje rijden en je eet een pizza aan de kust en denkt... Ik ben in Italië.
0: Ja, ik ben er nog nooit geweest, Wies. Jij ook niet, dus.
1: Nou, nee, ik ben ook niet in Italië geweest. Daar ben ik ook nog niet geweest.
0: Oh.
1: Dus, maar daar hoor ik ook allemaal mooie dingen over. Maar dat is ook maar net waar je daar zit. Want ja, dat is ook heel toeristisch natuurlijk.
0: Ja, maar eerst Griekenland. Hè?
1: Dat gaan we eerst doen.
0: Maar eerst het mooie.

0: In Nieuw-Amsterdam, gewoon. Lekker
1: ja,
0: thuis.
1: Ja, dat is ook heel mooi, hè.
0: Hé, ik liet een fragment horen. Deze.
2: Als het gras twee kontjes hoog is.
0: En de vraag is, of de vraag was... welke Drentse band zong dit?
1: Hydra.
0: Ja, wat goed, gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Wil jij dat we een tientje naar je overmaken? Of zeg jij van nee, laat Sebastian...
1: Nee, doe maar een, ja, laat hem maar een muntje gooien.
0: Een muntje in gooien. Ben jij er dan klaar voor, Sebastian?
3: Ja, het is allemaal weer veel te laat dat ik in actie schiet.
0: Wat dan? Nee, joh.
3: Ik heb een muntje gevonden.
0: Aha. Nou, gooi hem er maar in wat mij betreft, toch, Wies?
1: Ja hoor, ja. Gooi er maar in.
0: Kijk je mee op tv, Wies, of niet?
1: Ja, ik kijk mee, ja.
0: Dan zie je dat mooie hobbelpaard staan daar. En je kijkt naar de rug van Sebastian.
3: Er komt geen balletje naar beneden, maar het muntje zit erin.
1: Oh,
0: dan moet je een beetje schudden misschien. Oh, hij gaat nu met grof geweld schudden. Zie je dat? Oh jee,
1: ja, ik zie het.
0: Er valt wat af.
1: Nou,
0: ook.
1: Het zal toch niet gebeuren?
0: Nee, Sebas, wat gaat hij nu doen? Hij grabbelt van bovenaf. Want er komt niks uit, Sebastian.
3: Nee, het muntje zit erin. En ik probeer nog één keer te draaien.
0: Ja.
3: Maar kunnen we zelf mij laten grabbelen uit de grabbelton? Mag dat voor één keer?
0: Hij moet het toch doen? Hij moet het toch gewoon even zo schudden?
3: Ik ga nog een muntje proberen.
0: Oh, dat kan? Oh, dan loopt hij misschien helemaal vast, Wies.
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat dat mijn geluksmuntje was.
0: Oh. Ik hoor wat. Sebastian, wat gebeurt er?
3: Komt nu een balletje naar beneden.
0: Ja, zie? Nou.
3: Het blauwe balletje.
0: Oh, dan ga je weer naar een ander plekje. Dan moet ik even weer kijken wat ik dan doe om jou in beeld te krijgen. Is dit beter? Nee. Sebas, zou je een tapje opzij willen doen? Andere kant opzij?
3: Ik zie. Oeh, Wies, ik hoop dat je van schrijven houdt. Want het is de RTV Drenthe pen.
0: Nou, ben je daar een beetje blij mee?
1: Ja hoor, en nog een mooie RTV Drenthe sticker erbij. Van je kunt Drenthe praten, dan ben ik helemaal tevreden.
0: Wies, wie schrijft, die blijft. Gefeliciteerd.
1: Hartstikke mooi, dank je.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen, de ruime werkplaats.

0: Ze heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
2: Half drie, het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
3: Goedemiddag. De Schotse hooglander die vrijdagnacht is doodgeschoten tussen Assen en Gieten brak los na een aanval van een wolf. Dat zegt de eigenaar van de kudde, Petra Bouwman. Volgens haar sloegen meerdere runderen na de aanval op de vlucht. Het dier maakte deel uit van de kudde van Anlo. Dat is een groep van zo'n 200 Schotse hooglanders. Die wordt ingezet voor natuurbegrazing in het Drentse A-gebied. Nog altijd gestrest van de aanval werd het dier gevonden op de N33. Dat vormde een dusdanig risico dat de politie moest ingrijpen. Die koos voor een kogel omdat bij een verdoving het meestal 10 minuten duurt voordat het dier neergaat. Bij Bouwman heerst berusting, ze treurt, maar vertrouwt naar eigen zeggen op de inschattingen van de politie. De politie heeft nog niemand aangehouden na de gewapende overval gisteravond op een pizzeria in Assen. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit vandoor gegaan, maar wat die buit is, is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten. En voetbalvereniging HZVV uit Hogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
4: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
3: In de praktijk werd het verbod op plastic nauwelijks gehandhaafd, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar. En daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Langs de N48 vlakbij Linden mag een KPN-antennemast komen van 40 meter hoog. Een commissie die kijkt of bouwwerken goed in de omgeving passen is daar kritisch op, maar de gemeente De Wolde werkt toch mee aan het plan. De Wolde zegt dat er onderzoek is gedaan naar meerdere plekken, maar deze locatie is volgens de gemeente de beste optie. Volgens de gemeente valt de mast door het vele groen in de omgeving nauwelijks op. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Dankjewel, Sebastiaan. Het weer nog, Rita Spannenburg.
5: Ja, stapelwolken, zon. Het is heel rustig weer eigenlijk met dat weerbeeld. En de temperatuur ligt op veel plekken al zo tegen de 20 graden. Stijgt nog een beetje verder. Kop van Drenthe gaat naar 21 graden. En het zuiden, zuidoosten naar 23 graden. Met dus behoorlijk wat ruimte voor de zon.
2: In Norg zoeken ze wilde buren. Waarom, dat hoor je zo.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: A banda op Radio Drenthe en Hands Up. Wilde buren. Ja, ik blijf die titel fantastisch vinden. Want op een of andere manier heb ik een heel ander beeld bij dan waar donderdag naar wordt gezocht. Want komende donderdag gaan kinderen in Norg op zoek naar die wilde buren. Aan de telefoon heb ik Peter van Wijk van Natuurplaats Noordseveld. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want welke zoektocht wordt gedaan? Naar welke wilde buren?
1: Ja, ik weet niet welke link jij elke keer legt, maar het zijn toch gewoon, we bedoelen gewoon de diertjes bij ons in de buurt. In het bos en in het water, ja.
0: Een speciale zoektocht voor kinderen. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja. Nou, we hebben een aantal mensen die hebben best veel verstand van de diertjes. Dat is zowel bodemdiertjes als waterdiertjes. En dan mogen ze met hun op pad en dan gaan we op zoek. En alles wat je vindt, daar probeer ik een beetje uitleg over te geven. En, nou, waarom het belangrijk is dat ze er zijn en wat ze nodig hebben en waar ze van leven en wat ze eten. Dus van alles en nog wat.
0: Ja, gewoon bewust om je heen kijken.
1: Ja, en niet te snel. Mooi op een klein stukje even goed kijken wat er allemaal is, want ze zijn heel klein meestal.
0: Ja.
1: Dus dan moet je even goed kijken.
0: En wat zie je dan? Welke dieren kom je tegen?
1: Nou ja, dat kun je natuurlijk ook thuis wel kennen. Je hebt de pissebedden en de duizendpoten en mieren en spinnetjes en van alles en nog wat. Maar in het water heb je ook bloedzuigers bijvoorbeeld. En de waterspin vind ik altijd wel gaaf. En van alles en nog wat, ja. Te veel om op te noemen bijna.
0: Ja, en die zoektocht die doe je met kinderen komende donderdag. Voor welke leeftijd is dit geschikt?
1: Nou, ga uit van de basisschoolleeftijd.
0: Oké. Okay.
1: Dat mogen, zou wel mooi zijn.
0: Mogen ouders ook mee? Of zijn de kinderen
1: natuurlijk.
0: Echt helemaal... Oh, oké. Okay. Dan ga je met een hele groep op.

0: pad.
1: Ja, ja, inderdaad. En dan zowel bij het water kijken als in het bos.
0: Wat leuk.
1: Wat er allemaal te vinden is. Ja.
0: Ik zeg steeds ook donderdag, want hoe laat vertrekken jullie?
1: Om 2 uur.
0: En hoe lang duurt het?
1: Van 2 tot 4 ongeveer.
0: Oké, 2 uurtjes. En zijn de kosten aan verbonden?
1: Ja, 2,50 euro

0: hebben we. Het is wel belangrijk dat je via de website even opgeeft, even aanmelden.
1: En welke website is dat?
0: We hebben wel de natuurplaats.nl en dan bij de Wilde Buren, kopje. En wat we hebben, wil wel genoeg aandacht aan iedereen geven. Dus een plek voor 20 kinderen.
1: Ja.
0: Nou, er zijn nog een paar plekjes vrij. Het loopt al best goed, maar er zijn nog wel een paar plekjes vrij.
1: Ja.
0: Dus even via de website en dan kan je gewoon lekker mee.
1: Hartstikke leuk. Het is echt zo'n mooie vakantieactiviteit ook. Om bewust, hè,
0: ja,
1: dit
0: zeker
1: te gaan doen en om je heen te kijken. Doe je dit één keer dat je dit organiseert of vaker?
0: Nee, dit doen we vaker. We hebben natuurlijk ook het laatste pad bij ons. Je kan ook zelf op pad. En dan krijg je bij ons een schepnetje en een emmer mee en een zoekkaart. En dan mag je zelf naar de beek om waterdiensten zoeken.
1: Ja.
0: Maar nu gaan er dus ook mensen mee die er wat meer verstand van hebben. En dan krijg je nog wat meer uitleg.
1: Leuk.
0: En die wijzen de plekjes aan waar je wat kan vinden natuurlijk.
1: Ja, noem nog even jullie site, zodat we even kunnen kijken wat wanneer allemaal er is. En voor welke leeftijd allemaal.
0: Ja, www.denatuurplaats.nl. En dan is het de activiteiten valt onder, nou, wat je zelf al noemde, ontmoet je wilde buren.
1: Ja, ik wens je heel veel plezier met alle kinderen en die zoektocht. Dankjewel, Peter.
0: Ja, dankjewel.
1: Doei, doei. Doei, doei.

0: DJ's en backstabbers.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, Harm is met de trekker op pad onderweg naar Orvelte. Dat is de eindbestemming van vandaag. Is het een beetje druk daar, Harm?
3: Nou, ja, het is hier wel druk, maar we zijn nu op een plek aan hoek. Dat is echt een boerenerf. Dat heeft niks met het museum te maken. En er is hier iets heel wat moois. En we hebben die roepoetnodiging van Ingrid. Die appt ons vanmorgen. Die zegt, ik heb een hele grote schuilbak. Maar je hebt ook een schuilbak hier bij je hoes. Maar zei je vriend, dat slaat werkelijk alles. Moet je toch eens kijken, maar een joepert van een schuilbak. En ze dacht er zoet van, ik wil met juffel eens even echt een echte grote schuilbak. Daar ging erin. Hoe kon je er nou toe om zo'n grote schuilbak te maken?
4: Nou, dat is een beetje meer geluk. Geluk. Ik heb hem toevallig kunnen krijgen.
3: Oh.
4: Nou, dan,
3: hij was er al.
4: Nee, hij was er al. Maar hij is zo zwaar, ik laat hem gewoon staan. En niet te tillen.
3: En maak mensen toch gebruik van, hè?

0: Hoe Rita?
1: Heel veel. Ja, dat is geweldig. Jong en oud. Kinderen vinden dat hartstikke leuk om te doen. Maar de oudere generatie die daagt elkaar ook nog goed. Het is allemaal nostalgie wat ze zegt dan.
0: Maar gebeurt dat ook spontaan dat mensen hier zo langskomen, dat ze hier zo heen loopt en begint te schulden of niet?
1: Ja, dat gebeurt met drukke dagen wel. Kijk, en morgen hebben we een speciale dag. Dus dan is er ook weer meer activiteit qua kinderen. En dit is natuurlijk voor kinderen hartstikke mooi om te doen.
0: Ja, maar voor ons ook eigenlijk wel een beetje.
1: Ja.
0: Maar we bent schulden dan binnen in Wen. We doen het met Hamilton ook al die zaterdags als de vereniging te gast bent.
1: Ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Dat giet ook om de punten, hè?
0: Giet om de punten, ja. Maar hoe vaart dit nou? Dit waren net als een gewone schuilbak.
1: Ja, maar je moet meer en meer kracht hebben, denk ik. Dat is het enige verschil. Want er zijn wel eens mensen die gaat dan beginnen, maar de eerste tiener die komt nog niet tot de helft. Dus dan heb ze de deur van, we moeten wat harder gooien. En dan giet het wel uiteindelijk.
0: Maar hoe gaan we dat even doen? Gaan we even een klein wedstrijd doen?
1: Wij gaan een klein wedstrijd doen. Dan laten we dat maar doen.
0: Maar wie dan moet jij eigenlijk beginnen, hè?
1: Ik dan beginnen, of?
0: Ladies first, hè? Dames moeten eerst. Nou, Ingrid, die gaat beginnen. Maar die kent die bak natuurlijk ook goed, hè? Alhoewel, eerst de drie brikken. Ik ben ook knotsen van brikken. God, maar ben jij zomaar tegels, hè? Nu zit er...
2: Nou is het begin.
0: Ja, het begin is er. Die is ook wel mooi glad.
2: Jawel.
0: Heb je er nog wat aan de hand, of niet?
1: Het is een onderlemen plaat, zegt mijn man dan. Dus die plaat trekt nooit krom en die blijft al die glad.
0: Oké. Erblomeel erop, sinds ze van de brikkenmikkers.
1: Ik heb van mij nog even groene sief schoonmaakt.
0: Waarom glimde zo mooi?
1: Zo vooral maar één.
0: Nog vijf we er al. Ja, dan heet 20 punten. Maar niet twee, maar dan geen
1: ik dacht dat er wel alleen in zat, hè?
0: Er zit toch alleen in.
1: Het ligt nou vast, hè, zegt ze dan.
0: Nou, dan gaan we eens opkijken, de punten. In de twee liggen.
1: Ja.
0: Dus 20 punten is sowieso. Ja. En dit is 20, 20.
1: 30.
0: Nou, 30 punten.
1: Precies 30.
0: Nou, dat is goed onthouden.
1: Ja.
0: Gewoon gooien, dan moet ik. Ik zal mee meedoen als ik er overeen kom. Ik ben net van die grote gevulde koeken, zo groot mensen. Nou, gevulde koeken, jongen. Nogal wel, hè? Nou, de eerste is al mooi mis. Ik wil net als je, Ingrid. Als ik bakker. Ja, die zit in de drie. Hoppla, nog één erin. Nou. In de veer. Ah. Zie lekker hors hier. De ene, daar krijg ik hem niet in. Ja, daar liggen. Maar hier er nog niet in. Ik moet inderdaad wat harder drukken als hij met zo'n klein schoolbaggy. Valt dan niet meer hoor. Ik mik op een en ik kom
2: er.
0: En ik kom op een twee, jongens.
2: Ja.
0: Die zit er. Ik ben de deur. Nou, hoe lukt?
1: Ik ben wel de winnaar, denk ik.
0: Is dat zo?
1: Ja, oh nee, ik doe het
0: ja, nou, dat is 20. 20 en 12 is 32. 32 en 9.
1: Ja. Nee, wel winnen, hè?
2: Ja! Met de kampioen.
0: Ja, dankjewel, Ingrid. Ja, adel verplicht, hè. Nou, gelukkig. Nou, het is meer geluk als wie zei, dat moet ik eerlijk bekennen. Maar ik vind het hartstikke een mooie bak. Maar je moet wel veel meer kracht zetten dan met een gewone schoolbak. Ja.
1: Nou ja, Mark stiert de hele dag er dus ook. Met veel kinderactiviteit.
0: En iedereen die dat leuk vindt, die kan hier gewoon komen.
1: Die mag dat Mark hier gewoon doen. Ja.
0: Ik hoop dat hij zwart van volk wordt.
1: Nou, dat gaat zeker lukken.
0: Ingrid, dankjewel.
3: Graag gedaan. Ja, mooi man daar. Een knalrooie trekker met de trekkertocht van RTV Drenthe.
4: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van een hoes en beste lapgrond. Hij kwam wel eens aan, het was gewoon kameroen. Daar werd aan staan, ik zie moet je in de toene won. Ik loop langs het hekje, een vrouw mij kwam spullen naar de mooiste hiem en poppen van ons allemaal. Door was de stem, de broene boyn schieren heupen. Was haal dan een slag en zo was het vroeg.

0: grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Weningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en

0: wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat is een van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld

0: tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. 2 piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. Politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in steden.

0: Bergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. Politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 4.

0: 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
2: Zaterdag 25 juli komt A. en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A. en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Wat ben jij aan het doen?
1: Ja, geen idee. Heb ik al iets

0: je gaat op pauze van pauze. Ik weet niet wat er gebeurt.
1: Wat is hier aan de hand, joh?
0: Dit is een pauze.
1: Wacht maar.
2: Oh, dit wordt interessant. Dit wordt interessant. Kun je mij horen?
1: Nee, maar... Wat is dit, joh?
2: Wauw.
1: Ik gooi er nog maar één achteraan. Ik start de boel.
2: Gaan we regelen. Hey, dat was Barrière Noire met Porcherie. De jeugd die heeft een bloedhekel aan het Front National. Mag duidelijk zijn. Het wordt een beetje Frans avondje vanavond. Hier is Syndroom. 61. Vivre, mourir.
0: Die Fransen die zeggen 60 en 21. Dat is 81.

0: Dat was Betonarmee. Dat is zoveel als het betonnen leger. Met l'Union de la Force.
1: Ik ben blij dat je even doorlult. Ik heb nog mijn mond vol met ijs. Maar...
0: Heb je nog een volle mond? Nou, zet dan gewoon muziek aan.
1: Zullen we dat maar gewoon doen dan?
0: Let's go!

0: Wat is dat voor takken, Harry?
1: Dat is de Damned. Was de Damned.
0: Leuk bandje.
1: Ja, ja, these hands. These are the hands of a demented circus clown.
0: Hey, Rancourt met het nummer Rancourt.
1: Rancourt.
0: Uit Frankrijk. Let's go.

0: Ja, dat waren de Stooges met de onvolprezen Iggy Pop op zang toen hij nog jong en goddelijk was.
1: Onze Iggy.
0: Iggy.
1: Iggy Pop.
0: Yeah.
1: Ik heb Bramour.
0: Bramour?
1: Place du Tertre.
0: Ah, oui, hein?
1: On y va, on y va.

0: Ja, wat waren dit voor zoetgevoelige...
1: Dit was Gevangenen van de Tijd. Prisonnier du Temps met Lion en Cage. Leeuw in een kooi. Denk ik.
0: Er is eergisteren weer een... was het eergisteren? Nou, 2-3 dagen geleden weer een punkheld gevallen. Jennifer Finch.
1: Ja, inderdaad. Dus, ik ging ervan uit dat jij Jennifer mee zou nemen.
0: Ja, dat heb ik.
1: Let's go.
0: Dus dat gaan we gewoon doen.

0: wat een subtiel eind.
1: Mooi, hè?
0: Ja, dat was, heel erg mooi.
1: Camera silence met realité.
0: Ah oui, hè? Gaan we door met Casualties met een cover. Die ken je wel. Tenminste, het origineel ken je wel. Ik heb er geen jaarplaat van gemaakt.

0: Dat was hem.
1: Dat was leuk.
0: You Fucked Up van ja. Ween.
1: Ik heb nog een Frans bandje met een drumcomputer.
2: Ah.
1: Maniac.
2: Lekker snel.
1: Van Kier. Ja, lekker snel. 2 minuutjes. Ah.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Hier gaan we even wat aan doen, hoor. Want dit ging weer naar de propfrex kant van het verhaal... waar we eigenlijk niet helemaal op zitten te wachten. Maar dat geeft niet. We gooien er gewoon wat in. En dan doen we onze eigen schuiven. Nieuw zelf. Bobby Lees.

0: Tja, wat was dat voor iets moois.
1: Dat was mooi, hè?
0: Best wel een heel gevoelig liedje of zo.
1: Dat was Kronstadt en het nummer ging over de commune. En dan hebben we het natuurlijk over de Parijse commune.
0: De Parijse commune, ja.
1: Ja, het was een hele hoopvolle tijd, maar dat eindigde natuurlijk redelijk verdrietig. Ik heb deze van een verzamelaar getrokken. Oi, le album volume 2.
0: Le album volume 2.
1: Ja, dus er zijn er twee.
0: Ah, hey. Kijk eens aan. Dus, en die eerste, die, nou ja. En
1: die
0: zo.
1: Eerste moet ik nog gaan vinden.
0: Oké. Okay. Hé, hey, na deze week zijn we er even niet, hè?
1: Ja, wat fijn voor de luisteraars.
0: Ja, dan komen wij voor pas eind augustus weer terug. Dan kunnen jullie gewoon lekker naar de Profrex playlist luisteren.
1: Nou, dat wil je niet. Je kan beter zelf een plaatje aanzetten.
0: Ja, dat kun je misschien ook beter doen. Maar goed, in ieder geval. We gaan nou nog even een beetje rechtdoor naar 8:30 zo ongeveer. En ik denk, ja, waar begin ik mee? Ja, met de Dwarves uiteraard.
2: Yes!
0: De Monica.
1: Woo!
3: She's like a miracle and she's in clearer still. Stand woman of my dream, I am just 13. OPP Radical, my sweet demonica.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling. If you want power!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

heavy thump, a lifeless lump. They drop down, one by one.

0: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky

0: Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Syrsky. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Syrsky. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstation

0: In Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Galilei. Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee. Sonny.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang